0: dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Op Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om, maar jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Norbert Terlouw, dit is het nieuws. Voor inwoners van Moerdijk gloort voorzichtig hoop dat hun dorp kan blijven bestaan. Het kabinet bekijkt nadrukkelijker een scenario waarbij minder ruimte nodig is voor nieuwe industrie- en energieprojecten. Daardoor hoeft het dorp mogelijk niet te verdwijnen. Wel is er nog geen definitief besluit genomen. Komende tijd wordt verder overlegd met inwoners, de gemeente en de provincie. De Verenigde Naties hebben behalve Israël nu ook Rusland op de zwarte lijst gezet voor systematisch seksueel geweld in oorlogen. Volgens de VN gaat het onder meer om misbruik van gevangenen en burgers tijdens de oorlog in Oekraïne. Israël en Rusland stonden al langer onder toezicht van de VN. Beide landen wijzen de beschuldigingen van de hand. In Normandië is een nieuwe herdenkingsplaquette onthuld voor de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Daarbij wordt stilgestaan bij de rol die de Nederlandse militairen en schepen speelden tijdens de geallieerde invasie in 1944. Die landing betekende het begin van de bevrijding van West-Europa. De initiatiefnemers hopen dat ook de Nederlandse bijdrage daardoor beter zichtbaar wordt voor de bezoekers aan de herdenkingslocaties. En het noodweer van vrijdagavond heeft op meerdere plekken voor schade en overlast gezorgd. Door blikseminslagen ontstonden er op diverse plaatsen in het land woningbranden en op verschillende trajecten reden tijdelijk geen treinen. Ook vielen bomen op wegen en spoorlijnen. Inmiddels zijn alle waarschuwingen van het KNMI ingetrokken. Tot slot nog het weer. Vannacht is er in het zuiden nog kans op een onweersbui. Elders blijft het droog met opklaringen. De temperatuur blijft steken op 10 graden in het noorden en 17 in Limburg. De morgen begint zonnig en droog, met middagtemperaturen die oplopen rond de 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elk

0: Willems Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. In Limburg heeft de politie bijna 100 verwaarloosde exotische dieren aangetroffen bij een man thuis. Het gaat om onder meer slangen, hagedissen, schildpadden en andere bijzondere diersoorten. Veel dieren zouden in slechte omstandigheden zijn gehouden. De eigenaar is aangehouden en de dieren zijn weggehaald en worden nu op verschillende locaties verzorgd. Unilever trekt ruim $270 miljoen uit voor een nieuw innovatiecentrum in de Verenigde Staten. Daar wordt onder meer gewerkt aan nieuwe verzorgingsproducten, verpakkingen en toepassingen met kunstmatige intelligentie. Het centrum moet in 2029 openen en biedt straks werk aan zo'n 300 mensen. Volgens Unilever moet de investering helpen nieuwe producten sneller op de markt te brengen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. Vanaf 14 december rijdt de trein van GoVolta dagelijks tussen Amsterdam en Parijs. De trein doet iets meer dan 7 uur over de reis en stopt op 9 tussenstations, waaronder Rotterdam en Gent. Tickets kosten vanaf €19, vanuit België vanaf €10. De verbinding moet concurreren met Eurostar en rijdt niet via Brussel. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van Donald Trump van het Kennedy Center for the Performing Arts moet verdwijnen. Volgens de rechter kan de naam van het cultuurcentrum alleen door het congres worden gewijzigd. De regering moet borden en verwijzingen verwijderen. Het centrum blijft officieel gewijd aan John F. Kennedy. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. Een 43-jarige gedetineerde uit Venlo, die op 20 maart ontsnapte tijdens een ziekenhuisbezoek in Roermond, is gisteren aangehouden in Düsseldorf. Hij zat vast vanwege een Limburgs drugsonderzoek. Nederlandse en Duitse autoriteiten zochten 2 maanden intensief naar hem. Nederland heeft Duitsland om zijn overlevering gevraagd. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel heeft 15 optredens van zijn tournee geannuleerd, waaronder een festival in Parijs in juli. Volgens zijn productiebedrijf wil hij voorkomen dat de evenementen worden verstoord. De artiest ligt onder vuur vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag en trekt zich daarom tijdelijk terug. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. De politie heeft vanochtend een 35-jarige man uit Os aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem. Het slachtoffer werd vrijdag gevonden in een sloot tussen Berchem en Herpen en is vermoedelijk door een misdrijf omgekomen. Een eerder aangehouden 33-jarige man blijkt onschuldig. Bij een ongeluk in North Dakota ontsnapten ongeveer 2 miljoen bijen toen een vrachtwagen met honderden bijenkasten kantelde na een uitwijkmanoeuvre. De chauffeur werd honderden keren gestoken en belandde in het ziekenhuis. De snelweg was uren afgesloten. Imkers hielpen de bijen vangen. Omwonenden met een allergie werd geadviseerd binnen te blijven. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders kregen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De twee Franse broertjes die vorige week door hun moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. Nederland organiseert een burgerberaad over migratie. Volgens het AD worden via loting 150 burgers geselecteerd om, op basis van deskundige informatie, met breed gedragen voorstellen te komen over asiel, studie, arbeidsmigratie en gezinshereniging. De initiatiefnemers hopen zo oplossingen te bieden die de politieke impasse en maatschappelijke polarisatie kunnen doorbreken. Een 60-jarige Canadese man heeft schuld bekend aan 14 aanklachten wegens het aanzetten tot of helpen bij zelfdoding. Hij verkocht jarenlang dodelijke middelen via websites en verstuurde meer dan 1200 pakketten wereldwijd. Zijn producten worden gelinkt aan tientallen sterfgevallen, waaronder 79 in het Verenigd Koninkrijk. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Alleen het zuidoosten maakt kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt vandaag uiteen van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. 4 goudzoekers die al 10 dagen vastzitten in een overstroomde grot in Laos moeten waarschijnlijk langer wachten op redding. Een man werd gisteren bevrijd, maar de omstandigheden blijven gevaarlijk. De mannen kampen met gezondheidsproblemen en beperkte zuurstof. 2 andere vermisten zijn nog niet gevonden. De hoop op hun overleving is klein. 9 jongeren zijn door de jeugdrechtbank schuldig bevonden aan meerdere groepsverkrachtingen van een 14-jarig meisje in het Belgische Kortrijk. Het misbruik vond plaats in een bos in 2024. De daders krijgen elk 30 uur taakstraf. De vermoedelijke aanstoker moet een begeleidingstraject volgen en heeft een contactverbod met het slachtoffer. De 2 Franse broertjes, die vorige week door een moeder en stiefvader in een Portugees bos werden achtergelaten, zijn teruggekeerd naar Frankrijk. Ze worden opgevangen door jeugdzorg in Colmar. Hun moeder en stiefvader zijn gearresteerd en blijven vastzitten. Onderzocht wordt of familie of een pleeggezin voor de kinderen zal zorgen. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Wintersheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. Een man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. Een 20-jarige Hagenaar is veroordeeld tot 5 maanden cel voor geweld tegen HTM-BOA's bij 2 incidenten rond zwartrijden. Bij 1 aanval sloeg hij een controleur knock-out die daarbij zijn kaak brak. Ook uitte hij bedreigingen. De verdachte moet ruim €8200 schadevergoeding betalen aan de 2 slachtoffers. Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs. Dit na een eenzijdig ongeval op de snelweg M3. De 31-jarige werd ook verdacht van gevaarlijk rijgedrag, drugsbezit en het weigeren van een blaastest. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Feyenoord heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. DPG Media verlengt een project waarbij jaarlijks 5000 gratis krantenabonnementen worden verstrekt aan mensen met een laag inkomen. Volgens ANP blijkt uit onderzoek van Hogeschool Windesheim dat deelnemers zich beter geïnformeerd, meer verbonden met hun omgeving en maatschappelijk betrokken voelen. De abonnementen worden verspreid via organisaties die mensen in armoede ondersteunen. Alle 5 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een overstroomde grot in Laos zijn levend gered. De groep raakte ingesloten door zware regenval en een aardverschuiving. 1 man wist eerder te ontsnappen en hulp te halen. De eerste geredde goudzoeker ligt in het ziekenhuis. 2 vermiste andere goudzoekers zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uit 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman. Maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Het was de fris die niet helemaal lekker meer. Maar...
3: Dat vergeet je ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Waar je uit je verschoning waait hier op Sport en Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal. Omroep Archipel. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Sander Verschoor. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. SGP-leider Christoffer pleit voor een strenger asielbeleid waarbij de culturele en religieuze afstand tot de Nederlandse samenleving meeweegt bij opvang en verdeling van asielzoekers. Volgens hem kunnen asielzoekers beter terecht in landen met een vergelijkbare achtergrond. De SGP veroordeelt tegelijkertijd gewelddadige protesten tegen opvanglocaties. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is vandaag urenlang afgesloten door een protest van inwoners van Gries am Brenner. Zij protesteren tegen de sterk toegenomen verkeersdrukte en het sluipverkeer door een dorp. Volgens bewoners zorgt het verkeer voor onveilige situaties en een afnemende leefbaarheid in de gemeenschap. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
3: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
0: Interviews.
4: Het zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
0: En het laatste sportnieuws.
5: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
6: Ja, en ik zit hier weer klaar in een lekkere, koele studio. En op deze zomerse, zaterdagmiddag mogen we wel zeggen. De laatste zaterdag in de maand mei. 30 mei 2026. Je luistert weer naar een hele nieuwe aflevering van het programma Sportlokaal. Het sportprogramma voor de streekomroep van Goede Elvenflakee. En we zijn er tot 6 uur met vandaag de eerste ronde in de nacompetitie. We hebben 3 wedstrijden. Een aantal Flakeese clubs die in actie zijn. De Jonge Spartaan speelt de eerste nacompetitiewedstrijd in de eerste ronde tegen Groenwit, op bezoek in Groenwit in Breda. En daar vandaar horen we vanmiddag, of worden we in ieder geval in de uitzending op de hoogte gehouden door Huub Verkuijk. We hebben ook de wedstrijd Victoria tegen DBGC. En dat gaat allemaal om een plekje in de derde klasse. Daar zou vanmiddag Jordi Smit voor ons naartoe gaan. Maar helaas, door een potje voetballen gisteravond is er een ongevalletje gebeurd en kon die helaas niet afreizen naar Vlaardingen. Dus vanaf deze kant Jordi nog heel veel beterschap en een spoedig herstel. In ieder geval vanaf deze zijde van de studio, ook namens Sam. We gaan niet in ieder geval wel Victoria tegen DBGC volgen met onze clubverslaggever Jaap Tichelman. En Colin Berghout die gaat naar de derby op het eiland Goede Elvenflakee. De Oost-Flakeese boys tegen de West-Flakeese boys. Om 2:30 wordt er afgetrapt en het gaat allemaal om een plaatsje in de vierde klasse. Dat allemaal vanmiddag hier in het programma Sportlokaal bij Omroep Archipel.
0: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: Sportlokaal voetbaloverzicht.
1: Ja, we hadden een lekkere opener op deze zaterdagmiddag van Toto en Stop Loving You. We begonnen met een lekkere plaat uit de jaren 80 aan de nieuwe zaterdagmiddaguitzending van het programma Sportlokaal, waarin Sam Hoek vanmiddag de techniek en de muzieksamenstelling verzorgt en ondergetekende Tim Hoek de presentatie mag doen. Vorige week hadden we natuurlijk een speciale uitzending die in het teken stond van de Europa Run, waar de luisteraars van het programma Sportlokaal een verzoekplaat konden aanvragen. En nogmaals, van onze zijde dank voor het aanvragen van die verzoekplaten waarmee we de Europa Run hebben gesteund. En de Europarunners zijn ook afgelopen maandag weer gefinished op de Coolsingel in Rotterdam. Een hele mooie, knappe prestatie van team 159. De Goede over Flaqué Runners, die dus wederom van Parijs naar Rotterdam hebben gelopen. Vorige week zaterdag natuurlijk ook een hele lange uitzending. We hadden maar liefst 6 uur durend sportprogramma. En daarin zaten we ook bij de wedstrijden die de ontknoping verzorgden in de zaterdag 3e en in de zaterdag 5e klasse. Nou, in de 5e klasse was eigenlijk alles al gespeeld, maar in die zaterdag 3e klasse was nog van alles aan de hand. Want daar speelde nog het een en ander rond het team van Halsteren en de promotie-degradatieplaats in die 3e klasse in de eindstand. En voor Stellendam als voor Den Bommel was het noodzaak in ieder geval om gewoon het heft in eigen handen te houden en ervoor te zorgen dat er gewonnen zou gaan worden. En gebeurde dat ook? Nou ja, dat was een klein beetje de vraag in ieder geval vorige week zaterdagmiddag. Maar Den Bommel heeft zich uiteindelijk op de laatste speeldag wel verzekerd van lijstbehoud in de 3e klasse. De ploeg won vorige week met 0-3 op bezoek bij Vrederust, dankzij doelpunten van Thomas Engels, Lars Vervloed en Ruben Dos Santos. Lange tijd bleef het duel spannend, maar in het laatste kwartier sloeg Den Bommel alsnog toe. Assistenttrainer Martin Kiewiet sprak na afloop van een moeizame, maar effectieve overwinning. En door het puntenverlies van Halsteren uiteindelijk eindigde Den Bommel uiteindelijk als 8e en bleef het rechtstreeks behouden voor de 3e klasse. En de afloop dus van de wedstrijd pak onze verslaggever Mark Lagendijk met Mart Kiewiet.
2: Martin Kiewiet, assistent-trainer van Den Bommel. Jullie hebben je doel behaald, een 0-3 overwinning. Hoe heb jij deze wedstrijd ervaren?
3: 3 punten binnengeharkt en daarmee basta. Het was voetballend zo verschrikkelijk slecht. Zeker van de Bommels kant vond ik. Kan ook aan de spanning liggen. Geen idee wat er in die kopjes omspeelt. Maar
2: het weer?
3: Het weer speelde ook zeker nog van invloed. Je zag het wel, de tweede helft vond ik wel, nadat we wisselden met Wouter Bakelaar, die binnen de lijnen kwam. Heel veel snelheid, die 3-4 keer toe de verdediging van Halsteren en Hiele, of van Vrederus en Hiele liet zien, zo gevaarlijk is. Ja, het is gewoon de laatste 5-6 wedstrijden al harken geweest voor ons. Als je 3-4... basisspeler mist, dan noem ik Erik Ruijers, Koen Cornet, John O'Bakker, een halve Patrick Verhol. Maar ja, dat is voor een hele kleine selectie is dat te veel om op te vangen. En doen de jonge jongens hun uiterste best, geven alles. Maar ja, dan zie je dat er toch, dat is vorige week, zink weg in de laatste minuten, dat je toch weer, dat je denkt, trek het over de streep, lukt net niet. En vandaag, ja, zeker de eerste helft hadden we het, nou ja, je scoort voor rust met 0-1, maar dat had ook 2-1 voor Vrederust kunnen zijn.
2: Ja, een bal op de paal van hun.
3: Ja, daarom. Dus dan moet je die ene goal moet je koesteren. Ja, dan maak je na rust 2-0. En toen zag je wel bij Vrederust al dat het er wel iets afging. En je hoorde ze ook bellen naar Halsteren dat het daar stond. Dus ja, zeker toen Halsteren voor stond, toen wisten ze eigenlijk al genoeg. Dus toen was het ook. En toen maakten we 3-0. Toen was de wedstrijd gespeeld. Klaar.
2: Ja, toen was het nog eventjes dat assistent trainer van Vrederust wat riep. En die gingen met rood af. Ja, toch een beetje emotie bij die mannen dan.
3: Denk het. En die was het niet eens met buitenspel. En scheid stond, naar mijn gevoel, op 1 lijn. Kon het heel goed zien. En ik denk dat hij gelijk heeft, maar ondanks of dat hij nou wel of geen gelijk heeft, je wint er toch nooit die discussie. Dus dat moet je ook niet doen. Heeft geen zin.
2: Nou, ik denk ook niet dat de scheidsrechter slecht gefloten heeft vandaag. Ik denk dat hij misschien nog wel de beste van het veld was.
3: Ja, misschien wel. Hij had een paar dingetjes dat ik denk van, moet dat nou? Met andere woorden, de gele kaart. Ik geloof dat hij er 5-6 getrokken heeft. Ja, eigenlijk niet nodig, maar lekker boeiend. De Mommel speelt volgend jaar weer 3e klasse. Ook leuk dat Stellendam erin gebleven is. In ieder geval een derby. Dus dan mooi zo. Het is mooi geweest.
2: Stellendam die moet natuurlijk. Die zijn er gewoon heen gebleven. Ja, je hebt gelijk. Ja.
3: Het Halsteren heeft maar een puntje gepakt.
2: Ja, ja, nou, geweldig dus voor jullie. En geweldig voor Stellendam.
3: Ze zijn veilig gebleven, dus dat moet ik even kijken, Mark.
2: Er wordt even gekeken naar.
3: Ik kan wel iets roepen natuurlijk. Maar
2: ja, wat er toch nog bij Halsteren gebeurd is aan het eind. Maar volgens mij 1-1.
3: Ja, nee, dit klopt niet, 7-4.
2: Nee, de app, daar klaagt iedereen over. Daar is een grappenmaker bezig.
3: Maar dan,
2: Maar goed, dan gaan we verder, Mart.
3: Dan vraag ik me af of dat wel klopt. Want als Stammenam verloren heeft, gaan er wel 3 punten af.
2: Nee, maar die app die klopt ook niet van de punten.
3: Ik weet in ieder geval, 1 ding weet ik zeker. Dat de Bommel voor ons jaar 3e klas speelt. En dat is het belangrijkste.
2: Juist, en dat is mooi om mee af te sluiten.
3: Dat bedoel ik.
2: Gefeliciteerd met de 3 punten. En ja, jullie zitten hier met z'n allen langs de rand van het veld. Ik neem aan dat er nog wat biertjes gaan vloeien.
3: Ik denk dat het rijkelijk zal vloeien straks.
2: Ook nog een feestje op Sportpark de Kruis?
3: Nee. Erin blijven is niet echt iets. Het is wel een prestatie natuurlijk, maar nee, niet om te feesten. Tenminste, zo zit ik er niet in. Het wordt pas na competitie even kampioen worden. Dan mag ik feesten.
2: Ja, maar de jeugd die feest voor alles tegenwoordig, hè?
3: Daarom, en dan zal ik wel een oude lul worden, denk ik.
1: Was dus Martin Kiewiet in gesprek met onze verslaggever Mark Lagendijk. En de Bommel won dus met 0-3 op bezoek bij Vrederust. Stellendam die heeft ondanks een spectaculaire 2-4 nederlaag vorige week tegen MOK 17 directe handhaving veiliggesteld in die 3e klasse. De ploeg van trainer Leo de Geus leidde lange tijd met 2-0 dankzij 2 treffers van Björn Papen, maar zag MOK 17 het duel in de slotfase volledig omdraaien. Door het gelijke spel van Halsteren, waar zojuist al aan werd gerefereerd, bleef Stellendam alsnog buiten de nacompetitie plaatsen. Na afloop overeerst de opluchting bij de thuisploeg te midden van een rumoerige en roerige periode binnen de vereniging. Trainer Leo de Geus sprak daarbij de hoop uit dat de club zich weer volledig op het voetbal zou gaan richten. En afloop sprak Jeroen Witte dus ook met de trainer Leo de Geus.
4: Leo de Geus, in eerste instantie even over de wedstrijd. Wat dacht je toen het 2-0 stond?
5: Ja, wat dacht je toen het 2-0 stond? Kijk, je speelt tegen MOK, een goede ploeg. En je staat, ik denk kwartier voor tijd nog, geloof ik, met 2-0 voor. Je zag wel hun gaan wisselen en hoge ballen gaan komen. Dus je denkt, ja, als die nou een keertje verkeerd gaat vallen, dan kan het zomaar weer eens omdraaien. Dat is nog alleen in de voetballerij. Vorige week stonden wij met 2-0 achter. En dan draaien we het om naar 3-2. Dus dat kan hier ook in een kwartier tijd. Hè? Dus je houdt er rekening mee. En het gebeurt nog ook. Dus 70 minuten best wel goed gespeeld. En tegen de beste ploeg van de afdeling 2-0 voorgestaan. Maar ja, toen was het natuurlijk ook warm. En je zag op een gegeven moment toch wat jongens breken. Veel gegeven. Ze hebben het prima gedaan. En zeker wat er de laatste weken gebeurd is, kan ik de jongens alleen maar de complimenten geven. En uiteindelijk verlies je dan met 4-2. En dan is het toch wel spannend op de andere velden wat daar gaat gebeuren. En uiteindelijk horen we dan dat bij Halsteren en Schiotto 1-1 is geworden. En dan zijn we erin gebleven. Nou, en dat voelt echt als een opluchting.
4: Dat merkt hij ook wel. We lopen even een stukje weg bij de muziek. Dat merkt hij ook wel bij de ontlading van de jongens toen het bericht kwam. 1-1. Je had natuurlijk al veel eerder je eigen beetje veilig kunnen spelen, al gezien vorige week.
5: Nou, dat klopt. 3 weken geleden hadden we weer een Bommel thuis. En toen was het zo, we moeten nog 3 wedstrijden. En ja, je kan 1 punt halen of 2 punten of 3 punten, hè, om erin te blijven. Ja, en je speelt tegen een Bommel thuis. En ja, eindelijk hadden we de wedstrijd eigenlijk in handen. En we spelen gewoon 2-2. Ook in de laatste seconden krijgen we die 2-2 tegen. En dan moet je toch weer uit naar SSS. En dan moet je daar ook weer een punt of 3 punten pakken. Nou, vorige week speel je ook weer 3-3 tegen SSS. Is gewoon een prima uitslag. We hebben ook gewoon prima gespeeld. We kunnen daar 4-3 winnen en 4-3 verliezen. Maar het is weer maar 1 punt. Dus ja, vandaag was het toch nog steeds onzeker. Wat kan er gebeuren? Nou, Halster had iedereen al afgeschreven. Hè? Maar toch speelt Halster weer vandaag weer gelijk. En wij verliezen.
4: Is dan die 20 minuten waarin MOK het helemaal omdraait exemplarisch voor Stellendam dit seizoen?
5: Ik dacht wel, dat denk ik al een paar weken. Het gifbekertje zal toch niet helemaal leeg moeten. En dat denk je dan wel aan. Maar kijk, exemplarisch. Kijk, we hebben hier tegen Schiotto, als een belangrijke wedstrijd, moesten we winnen. Stonden we ook met de rust 2-0 achter. Hebben we omgedraaid naar 3-2 winst. Vorige week stonden we met 2-0 achter. Hebben we omgedraaid naar 3-2 winst. Het is ook wel een beetje voetbal natuurlijk. Maar vandaag stonden we 2-0 voor. Daarom, net wat ik zeg, ja, dan voel je je ook nog niet echt veilig aan de zijkant. Zeker niet wat je ziet. Ja, als ze er gaan nog wat lengte brengen. En ze ogen toch frisser als ons. Eerlijk is eerlijk. Ze doen het makkelijker. Wij moeten gewoon meer en meer energie erin leggen om van MOK te winnen. Ja, en dan verliezen we hem, ja.
4: Stellendam 3e klasse volgend jaar zonder Leo de Geus. In januari bleek 3e klasse volgend jaar zonder Leo de Geus. In januari bleek...

0: gekregen. En ja, nogmaals, ik hoop dat het boek gauw dicht gaat. En dat we gauw de voetbalvereniging in ieder geval weer aan voetbal kan gaan denken. En vooruit kan gaan naar volgend jaar. Er worden hier volgend jaar nieuwe kleedkamers gebouwd. Dus ja, het complex wordt ook weer een beetje vernieuwd, zal ik maar zeggen. Dus ja, laten we stellen dan gewoon weer volgend jaar derde klasse voetbal. En laten we dat gewoon goed gaan doen.
1: Die zei gisteren, heb ik op een cursus gezeten. Dat betekent dus niet het einde van de trainer Leo de Geus.
0: Nee, zeker niet. Ik moest nog een paar puntjes halen. Ik dacht dat ik al... ik had voldoende puntjes. Maar tegenwoordig moet je ja, e-learning puntjes en op locatie puntjes... Ja, dat moet dan meer een evenweg zijn. Dat wist ik niet. Dus ik had voldoende punten. Maar ik kwam er pas heel laat achter. Dus ik moest gisteravond nog gauw even 3 punten halen. Dus ik ben nog bij de Gaamstede geweest om de puntjes te verzamelen voor 1 juli. Dus nou ja, goed. Nee, ze zijn als trainer nog niet van me af, denk ik. Dus...
1: Goed zo, dankjewel. Bedankt voor het afgelopen seizoen. Leo de Geus was dat, de trainer van Stellendam, die hier met 2-4 verliest. Overigens, gisteren is er hier nog een ledenvergadering geweest. En daar is dan weer de voorzitter afgetreden. Nieuwe voorzitter op zoek dus voor Stellendam. Maar ook voor een nieuwe trainer zullen ze op zoek moeten gaan. Ik heb nog gevraagd aan de voorzitter. Wil jij je zegje doen voor de microfoon? Maar hij was niet voor commentaar bereikbaar.
2: En dat waren dus de woorden van verslaggever Jeroen Witte na afloop van de wedstrijd die Stellendam thuis speelde op de Molenhorst tegen MOK 17. En verloor uiteindelijk met 2-4. Vrederus Den Bommel hoorde u daarvoor 0-3. Sinkwegse Boys tegen SSS eindigde in een gelijkspel van 2-2. Steenbergen tegen Klundert werd 2-1 in het voordeel van de Steenbergen. Halsteren Seolto, dat was een hele belangrijke wedstrijd, eindigde uiteindelijk in 1-1. En daardoor pakt Halsteren maar 1 puntje. En Bruce Boys tegen WHS uit Sint-Anneland. Daar werden de Bruce Boys, die voor de derde wedstrijd achterin volgens kampioen konden worden, pakten ze uiteindelijk de titel in die derde klasse door met 1-0 te winnen op het eigen veld in Bruinisse. En daardoor is Bruce Boys kampioen geworden met 1 puntje voorsprong. 59 punten. MOK 17 volgt daaronder met 58 punten. En dan toch wel op gepaste afstand de nummer 3 Steenbergen met 36 punten. Den Bommel uiteindelijk veilig met 28 punten. Stellendam ook veilig met 26 punten. Halsteren gaat na competitie spelen, want die hebben 24 punten bij elkaar gespeeld en hebben dus 3 punten in strafpunten in mindering gehad. En zij moeten gaan spelen voor de lijstbehoud. Maar aan de andere kant, Halsteren zaterdag stopt in ieder geval. Dus het is een beetje een raar situatie in die derde klasse. Maar Halsteren eindigt op plaats 11. En rechtstreeks gedegradeerd Vredenrust en Tolense Boys. Vredenrust doet dat met 21 punten en Tolense Boys met 20 punten. Wat heeft dat voor het gevolgen voor de nacompetitie, voor promotie? Nou, MOK 17 gaat met de tweede periode aan de haal. SSS die haalt de derde periode en Steenbergen pakt de vervangende periode en die eindigt dus op plaats 4 hier in de ranglijst. Uiteindelijk voor wat betreft deze clubs is dat de eindstand van de competitie. MOK 17, SSS en Steenbergen die gaan na competitie spelen in die derde klasse. En Stellendam en Den Bommel die spelen dus volgend jaar wederom in die derde klasse. En dat belooft weer een leuke competitie te worden. Voor hun dus geen na-competitie voetbal, gelukkig maar. En ze blijven in die derde klasse. Gaan we even door naar de vijfde klasse. Daar hadden we vorige week live verslag van de wedstrijd Melis Sand. In ieder geval tegen Abbenbroek. En ja, dat was eigenlijk een wedstrijd die er niet zoveel meer mee doet. Maar Melis Sand heeft het seizoen wel afgesloten met een 2-0 overwinning op Abbenbroek. Daan Oostveen en Rick Veldmeijer maakten de doelpunten in een wedstrijd waar sportief dus weinig meer op het spel stond. Trainer Koen Kwakenaak sprak na afloop van een verdiende overwinning en een goed afgesloten seizoen. De oefenmeester kijkt ook tevreden terug op zijn eerste jaar als hoofdtrainer, waarin hij werkte aan een nieuwe speelstijl en een vernieuwde selectie. Melis Sand eindigt uiteindelijk als zesde en richt de blik nu op verdere ontwikkeling richting het volgende seizoen. En onze verslaggever daar te plaatsen was Colin Berkhout. WFB heeft dankzij een moeizame, maar belangrijke 0-1 overwinning op MBSVV de derde plaats in de competitie uiteindelijk veilig gesteld. In een wedstrijd met weinig kansen viel het enige doelpunt halverwege de tweede helft uit een strafschop, nadat Ruben Moerkerk binnen het strafschopgebied werd neergehaald. Jurg Moerkerk benutte de penalty overtuigend. En een tegenvaller voor WFB was het uitvallen van topscorer Rowan Breen, die door een terugkerende hamstringblessure de na-competitie zal moeten missen. Omdat concurrent Rokanje eveneens won, was de overwinning noodzakelijk om de derde plek vast te houden. WFB treft daardoor OFB in de play-off play-offs om de promotie naar de vierde klasse. En die wedstrijd staat dus vanmiddag op het programma in Oogstplaat. OFB tegen WFB. En zometeen hebben we daarop de voorbeschouwing wat betreft...

0: die wedstrijd die we ook live kunnen volgen hier in Sportlokaal. De overige uitslagen in die vijfde klasse. NTVV Rokanje werd 2-4. ZBVA Simonshaven eindigde 0-0. Fios Hekelingen werd 3-1. FC Vlobrug Fortuna Biekwik werd 8-2. En Flakke die wint met 3-0. Maar liefst tegen SCO 63 van een wedstrijd die in de rust al werd gestaakt. Omdat SCO 63 te weinig spelers had om verder te kunnen spelen. En zodoende wint Flakke dus met 3-0. FC Vlobrug werd kampioen. 71 punten, dat weten we. ZBVA eindigt op plaats 2 met 53 punten. Daaronder WFB met 48 en Rokanje ook met 48. En die gaan dus na competitie spelen. En WFB die zal vanmiddag dus zoals gezegd gaan spelen in Olgersplaats tegen OFB voor die promotie naar de vierde klasse. Of voor OFB om in die vierde klasse te blijven. En als we het dan toch over na competitie voetbal hebben, hebben we natuurlijk 2 weken geleden al de competitie afgesloten in de zaterdag tweede klasse. Daar behaalden dus DVV 09 en de Jonge Spartaan de na-competitie. En de Jonge Spartaan die stroomt in de eerste ronde. En voor DVV staat volgende week de eerste wedstrijd in die na-competitie in de tweede ronde op het programma. En de tegenstander die naar Dirksland zal gaan toekomen is de winnaar van de wedstrijd die vanmiddag in Breda wordt gespeeld. En is de wedstrijd groen-wit tegen de Jonge Spartaan. Om 2:30 zal er daar worden afgetrapt. En voor ons aanwezig daar is Huub Verkijk. Huub, welkom vanuit Breda. Hoe is de sfeer daar?
1: De sfeer is oké. Iedereen zeg maar, is aan het arriveren hier. De teams zijn net naar binnen. Scheidsrechter is natuurlijk al wat eerder naar binnen gegaan. En ze zullen zo direct naar buiten komen in enkele minuten. En de opstellingen zijn bekend. En het is warm aan de ene kant. En in de schaduw staan de Jonge Spartaan supporters. Er zijn ook heel veel mensen van DVV, zoals ik het nu al zie. Ook trainer Harry Akkermans is aanwezig om natuurlijk te kijken naar wie hier de winnaar gaat worden. Want daar zullen zij volgende week, zoals jij al zei, tegen moeten optreden.
0: En kun je een beetje vertellen wat de opstelling van de Jonge Spartaan gaat worden? Of is dat?
1: Zeker. Ja, kan ik je vertellen. Op de goal natuurlijk Tim Melisand. In de verdediging zijn dat, even kijken, Jul Peeman, Johan Vroegendewijs centraal. Daar hebben we Jeffrey van Veen die vanaf links zal komen. Even kijken, dan gaan we naar middenveld. Daar is een in die zin verrassing dat Tim Driessen niet opgesteld staat. Daar spelen dus Julian Nieuwland samen met Jurian Hobbel. En dan hebben we natuurlijk de aanval met Boy Hoogmoed. En natuurlijk Xander Roos, is een aanvallende opstelling als ik het zo mag zeggen. Even kijken wie ik nog mis. Natuurlijk William Dries, die ook nog op het middenveld aansluit. Ja.
0: Kijk, dat zijn de spelers die het vanmiddag mogen gaan doen. Wat zijn de verwachtingen onder de supporters, Huub? Van de Jonge Spartaan, hebben ze er positief gevoel bij?
1: Dat is een goeie. Ik denk dat er hier heel veel supporters zijn die echt een goede moed in hebben. Omdat de flow bij de Jonge Spartaan echt aanwezig is. Dat zie je eigenlijk ook wel bij de tegenstander. Ik heb even wat statistieken opgezocht. Ook de tegenstander heeft natuurlijk gewoon zijn laatste 3 wedstrijden gewonnen. Tegen de Madense Boys met 1-0. Tegen SVSSS met 2-0. En zelfs met 3-0 van de Roosendaal. Dus ook zij zitten echt wel goed in de competitie. Dat laatste deel in ieder geval. Ook als we kijken naar het puntenaantal. Dan hebben zij 38 punten uit 24 wedstrijden. De Jonge Spartaan heeft 35 punten uit 22 wedstrijden. En natuurlijk beide die periode ook gehaald. Als je kijkt naar zeg maar de doelpunten voor, ook redelijk vergelijkbaar. Ze hebben natuurlijk wat meer wedstrijden gespeeld, 2 stuks meer. Dus zij hebben 44 doelpunten voor en 35 tegen. De Jonge Spartaan heeft er 35 voor en 24 tegen. Dus doelsaldo is gelijk.
0: En alle statistieken zijn bijna gelijk. Dus er zijn 2 ploegen die lekker in de winning mood zijn en met een positieve flow de wedstrijd aangaan vanmiddag.
1: Ja, exact. Dat is ook zoals de analyses ook wel uit de analyses zijn gebleken. Er zijn natuurlijk al mensen van de Jonge Spartaan zijn ook al naar Groenwit wezen kijken. Zowel live als op beeld hebben ze gezien. En daarin blijkt toch wel dat dit een team is wat veel techniek in huis heeft, snel voetbal speelt en niet te onderschat is. Ik denk dat dat hier ook wel leeft. Ja.
0: Ja, ik denk dat trainer Ben Mier op de tegenstander niet zal onderschatten en zijn mannen wel op scherp zal zetten vanmiddag.
1: Ja, correct. Ja. Correct. Hey, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe zij het zullen gaan doen. Wat het aanvalsplan zal zijn. We zullen natuurlijk achteraf pas horen. Misschien wel van trainer Ben Mierop. Wat ze precies in gedachten hebben. En of dat ook is uitgekomen.
0: Nou, nu is het wel zo dat Groen-Wit de thuisspelende ploeg is officieel. Maar ze spelen niet op eigen terrein. Hè? Het is te gast bij een andere club.
1: Dat klopt precies. Ik heb me laten vertellen dat hun eigen hoofdveld eruit ligt. En dat hun tweede veld een kunstgrasveld is. En dat je daar alleen maar achter de goals kunt staan. Dus dat was natuurlijk niet ideaal. Dus ze zijn nu inderdaad de gast bij de club WDS hier in Breda.
0: Ja, maar zijn ze wel in het voordeel met betrekking tot de supportersaantallen? Of is dat een beetje gelijk?
1: Nou, nog niet. Op dit moment is dat gelijk. Ik vind ook dat het nog niet super druk is. Eén kant, en dat is natuurlijk de schaduwkant, die wordt al redelijk bezet. De andere kant in de zon staan er echt nog maar enkele mensen.
0: Oké. Nou ja, goed. Alle ingrediënten zijn aanwezig om er een hele mooie, spannende wedstrijd van te maken, Huub. Mocht er ontwikkelingen zijn, dan horen we je graag.
1: Zeker wel.
0: Oké, dat was Huub Verkuijk dus met de voorbeschouwing op de wedstrijd Groen-Wit tegen de Jonge Spartaan, die dus in Breda wordt gespeeld voor die promotie naar de eerste klasse. En de winnaar speelt volgende week tegen DVV 09. Gaan we naar die andere promotiewedstrijd. En dat is een wedstrijd of om in de vierde klasse te blijven of om te promoveren naar de vierde klasse. En Oudorp hebben ze het er al heel het seizoen over. Ze willen die na-competitie halen en het is uiteindelijk ook gelukt. En vanmiddag gaan ze beginnen aan die eerste wedstrijd in de na-competitie. En ze zullen door moeten gaan naar de finale wedstrijd die dus volgende week op het programma staat. Want de winnaar van OFB tegen WFB speelt volgende week tegen ZBVH de finale op neutraal terrein. Zover is het nog niet. Er moet eerst nog gevoetbald worden. En een ongesplaat helemaal aan de andere kant van Goede Overkee zit voor ons Colin Berkhout. Colin, goedemiddag.
2: Zeker. We zitten hier bij OFB tegen WFB. Waarbij de spelers nu zojuist het veld op weten te komen. Het is een wedstrijd tussen waarbij OFB natuurlijk een heel lastig seizoen achter de rug heeft. Met maar 16 punten die ze hebben behaald zijn ze op de 11e plek beland in 22 wedstrijden. Dus ook wel een stuk minder gespeeld als hier ook de fakkels worden afgestoken aan de kant bij OFB. En een mooi vuurwerk wordt afgestoken. Natuurlijk altijd mooie sfeerverhogende dingetjes. Zolang dat gewoon veilig gebeurt. En dat lijkt het ook zeker te gebeuren. Natuurlijk OFB die dan er wat minder goed in zit. Deze wedstrijd. Die heeft gelukkig dan de laatste wedstrijd tegen Vierpolsen nog weten te winnen tegen Nummerlaan. Maar daarvoor hebben ze 6 keer achter elkaar verloren. Natuurlijk heb je al vaker dat dan de ploeg die tegen degradatie speelt. In plaats van de ploeg die tegen promotie speelt. Dat die er slechter in zitten. Maar ja, het is in ieder geval wel overduidelijk dat OFB het gewoon heel erg lastig heeft gehad. Als je maar 16 punten hebt gehad in 22 wedstrijden. Daarentegen heeft WFB een mooie reeks achter de rug. WFB heeft daarin 48 punten uiteindelijk gehad uit 26 wedstrijden. Natuurlijk significant meer wedstrijden, maar ook significant veel meer punten gehaald. En ja, daarmee zal je toch wel heel erg altijd het gevoel hebben dat er bij OFB veel meer druk achter zit en veel minder zelfvertrouwen juist in zo'n wedstrijd zit dan dat er bij WFB zit als je naar de recente resultaten kijkt. Maar aan de andere kant spelen ze natuurlijk op een hoger niveau. Dus je moet altijd maar kijken hoe dat uiteindelijk zich gaat ontwikkelen op het veld. Bij OFB, de 11 namen die het veld in zijn gestuurd zijn in goal Jermo van der Zand. Dan achterin heb je Jarno Kom, Mathieu Floor, Marcel van Herwijnen en Tim de Jong. Middenveld met Tijmen Bom, Xander Bom, Jesse de Bonte. Voorin Calvin Groemaat, Jelmer Overbeke, 15. Als allerlaatste Raymond van Herwijnen. Dan heb je bij WFB Daan Orgens weer op goal. Dan heb je Stefan Nachtegaal, Jorg Moerkerk, Juri Medisant en Kevin Groenendijk. Dan heb je Chris Gimwis, Lucas Breedveld en Lars van Lente. En we hebben sowieso nog George de Bakker en Stas Haverkamp voor u in de aanbieding. En dat zijn aan beide kanten de basisspelers op dit moment die het moeten gaan doen in deze enorm belangrijke wedstrijd. Als nog even de rook moet wegtrekken hier van het veld. Maar iedereen wel al klaar staat om te gaan beginnen. En gaan we hier dadelijk aftrappen bij Oldgunsplaat. Dadelijk dus meer over de wedstrijd OFB tegen WFB hier in Oldgunsplaat.
0: En we gaan het allemaal volgen natuurlijk hier op de jouw zaterdagmiddag bij Sportlokaal Omroep Archipel. En dan hebben we nog de derde wedstrijd. En dat is Victoria 04. En dat is in Vlaardingen tegen DBGC. Daar zou dus helaas vanmiddag voor ons Jordi Smit naartoe gaan. Maar helaas is dat door een potje zomeravondvoetbal of 35 plus voetbal heeft Jordi helaas moeten afmelden voor vanmiddag. En hij zal ongetwijfeld aan de radio gekluisterd zitten om alles te blijven volgen. Onze clubverslaggever Jaap Tichelman zal ons wel op de hoogte houden van de wedstrijd Victoria 04 tegen DBGC. En zodra daar wat vandaan te melden is, hoort u dat natuurlijk hier in het programma Sport Lokaal. Dus Groen-Wit tegen de Jonge Spartaan met Huub Verkuijk. We hebben Victoria 04 tegen DBGC met natuurlijk Jaap Tichelman en OFB tegen WFB met Colin Berkhout. Dat zijn de drie live wedstrijden van vanmiddag. De drie na-competitieduels die vandaag op het programma staan hier in Sport Lokaal. Beste

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.
1: Een lekkere zomerse zaterdagmiddag hier in het programma Sportlokaal. Met deze zomerse muziek hoorde je in ieder geval bij Lamors voorbij komen van Enrique Iglesias. En dat bracht de zomerse klanken op jouw radio. Mocht je sportnieuws hebben, mail dat door naar sportredactie@omroeparchipel.nl of je whatsappt het naar de studio via 0187 68 26 30. Dus 0187 68 26 30. Daar kun je het in ieder geval terecht als je lokaal sportnieuws hebt en we het kunnen gaan melden aan de luisteraars die thuis gekluisterd zitten aan de radio om ook de na-competitie te volgen hier bij Omroep Archipel Sport Lokaal. En de wedstrijden die zijn onderweg. En dat zijn de wedstrijden OFB tegen WFB in Ongesplaat. We hebben natuurlijk in Vlaardingen Victoria tegen DBGC. En we hoorden in de voorbeschouwing al vanuit Breda de wedstrijd Groen-Wit tegen de jonge Spartaan. En daar zit Huub Verkuijk. En die hangt inmiddels alweer aan de lijn. Want de wedstrijd is inmiddels nog maar net onderweg. En er zijn alweer ontwikkelingen daar op het veld in Breda. Huub, praat ons bij.
2: Het is al snel raak, namelijk in de derde minuut. Een balverlies door Johan Vroegendewij. Die wil terugkappen eigenlijk in de 16. En die leidt balverlies. Hij veroorzaakt daardoor balverlies. En het balverlies is fataal. Want het is Abdel Zakbi die in dit geval naar binnen, binnen schiet. Via de binnenkantpaal in de korte hoek. Buiten het bereik van Tim Driessen. Dus een slechte ontwikkeling. Het vuurwerk was nog niet eens ontstoken. En we zijn wel weer op een 1-0 achterstand gezet.
1: En dat is dus helaas het teleurstellende bericht vanuit Breda. Groen-wit tegen de jonge Spartaan in de derde minuut. De 1 tegen 0. Gevoetbald wordt er ook in Ogersplaat. Want we hebben al wat beelden doorgekregen dat daar ook de bal rolt in Ogersplaat. Aan het andere puntje van het eiland. OFB tegen WFB. Colin Berkhout.
3: We zitten bij WFB. Of OFB tegen WFB, wel natuurlijk de volgorde goed blijven herhalen. En dan zitten we inmiddels in de zesde minuut. En ja, er is eigenlijk nog weinig zinnigs natuurlijk te vertellen. Nog niet echt kansen. Wat er wel natuurlijk heel erg te vertellen is, is dat het een enorm belangrijke wedstrijd ook is weer voor OFB en ook voor WFB. Maar voor OFB natuurlijk ook enorm belangrijk. Weet je, als WFB deze wint, dan zijn ze natuurlijk nog niet direct gepromoveerd. Maar als OFB deze verliest, dan zijn ze wel meteen gedegradeerd. Dus om het zo te zeggen, de belangen liggen misschien nog wat hoger aan de kant van de mensen uit Oldgunsplaat. Als er hier wel een aanval wordt opgezet aan de Oldgunsplaatse kant. Ja, ik zou niet eens weten hoe je dat... Dat lijkt me niet de juiste benadering, maar goed, we gaan er maar even mee. En wat natuurlijk ook hartstikke interessant is om te zien dat we echt officieel arbitrair trio hebben op dit moment. Dus allemaal mensen die niet een clubbelang hebben. Allemaal netjes in de KNVB-outfits. De scheidsrechter is dat altijd. Maar ook de grensrechters in dit geval zijn gewoon onpartijdig. Ook vanuit de KNVB wel bekende gezichten. Ook in de vijfde of de vierde klasse. Qua scheidsrechters die dan nu grensrechter zijn geworden. Altijd wel fijn als dat in ieder geval ook zo positief wordt opgepakt. En zo professioneel mogelijk wordt opgepakt. Als er hier een vrijtrap wordt genomen door Jorg Moerkerk meteen lang. En dit wordt ook meteen uitgedegen door OFB. Maar zijn ze er dan wel bij om de tweede bal op te pakken? Het wordt een beetje een lastig verhaal, ja. Uiteindelijk pakt OFB dan toch nog wel die tweede bal op. Met hier de nummer 13 die er langs probeert te komen. De timerbom, maar hij wordt meteen op tijd afgestopt door Stefan Nachtegaal. Die na verkeerd inschatten van de eerste hoge bal daarna goed instapt. En de inworp weer wordt genomen en weer meteen uit wordt gekopt. Ja, er is aan beide kanten in deze natuurlijk pas 7 minuten gespeelde wedstrijd weinig kansen die zijn ontwikkeld. We zijn er allebei enorm fel natuurlijk aan het verdedigen. Fel in de duels, strak erop, kort erop. Je ziet in ieder geval dat er volledige energie wordt geleverd. Ook al hebben ze een lang seizoen gehad, hebben ze veel wedstrijden gespeeld, kunnen ze natuurlijk enorm vermoeid daarvan zijn. Maar dat is aan niks te lijken. Dat is alleen maar pure passie die je op dit moment kan zien. Nou, dan is het de 8e minuut. Is er nog weinig dus qua ontwikkelingen. En dan wie weet dadelijk als we terugkomen dat er steeds meer aan de hand is. Dus voorlopig nog OFB tegen WFB in de 8e minuut. Een 0 tegen een 0.
1: Nog geen doelpunten dus te melden daar in Ogersplaat voor een plaatsje in de vierde klasse. OFB tegen WFB 0 tegen 0. Ook voor een plaatsje, maar dan een plaatsje hoger, is de na-competitie door de vierde klassers. DBGC die dus in de competitie een periodetitel behaalde en gaat proberen om te promoveren naar die derde klasse. En er zal vanmiddag gewonnen moeten worden in die eerste competitieronde in Vlaardingen, waar gespeeld wordt tegen Victoria. Ook die wedstrijd is inmiddels denk ik zo'n kleine 10 minuten onderweg. Victoria tegen DBGC. BBGC. En onze clubverslaggever Jaap Tegelman hangt aan de telefoon. En die kan ons bijpraten, want er is al het een en ander gebeurd, hè Jaap?
4: Ja, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
4: Ja, klopt inderdaad. We zijn nu een minuutje of 11 onderweg. En BBGC leidt met 1-0. In de 6 minuten was het een mooie aanval over de linkerkant. Voorzetje van Thijs Tromp. En die werd beheerst ingeknikt door Jaden Willemstein. Dus dat was 0-1. Ik denk dat het spelwijze wel duidelijk is. Tactiek, DWC zakt in. Laat Victoria zo goed mogelijk, zoveel mogelijk aan de bal. En wil er gewoon voetballend wel uitkomen. Dat was inderdaad met het doelpunt goed gelukt. Voor de rest is er heel weinig nog te beleven. Victoria had één corner en die in tweede instantie werd hier naast gekopt. Overigens komen ze nu goed eruit over de linkerkant en wordt de voorzet tot corner verwerkt. Dus dat is de tweede corner van Victoria. Dus ja, het spel is wel duidelijk. Victoria heeft de bal, maar nog niet gevaarlijk. En DBC probeert er via de counter goed uit te komen. En dat is tot op heden één keer goed gelukt. Dus,
1: positieve berichten dus in ieder geval vanuit...
4: Zeker. Ja. We nemen die corner denk ik eventjes mee. Want dat is wel... daar is een reis genomen en kijk, daar komt wordt hij voorgezet en wederom een derde corner. Dus, we zitten nu momenteel even in de fase dat DOC onder druk staat, zoals het er nu naar uitziet. Dus we gaan het afwachten hoe dit zich verder gaat ontwikkelen.
1: Kijk, maar in ieder geval een positief bericht voor nu. 0 tegen 1 voorsprong. Jaap, als er wat te melden is, we horen het graag van je. En succes daar verder met het vervolg van de eerste helft van die wedstrijd.
4: Gaan we doen.
1: Is goed. Ja, Tegelman was dat 0 tegen 1. En het voordeel van Jaden Willemstein 1 tegen 0 is het al bij Groenwit tegen de jonge Spartaan. En 0-0 bij OFB tegen WFB.

0: Katy Perry en Hatten en Gold op de zaterdagmiddag bij Sportlokaal. Sportredactie @omroeparchipel.nl. Als je sportnieuws hebt, kan je het daar ten alle tijde kwijt. Je mag ook tijdens de uitzending gewoon whatsappen. Dat is 0187-68-2630. Dan komt het hier in de studio terecht. We hebben na competitievoetbal vanmiddag. En 3 wedstrijden zijn er op de, althans waar Vlakheese clubs in actief zijn. En we gaan ze natuurlijk ook allemaal volgen. OFB tegen WFB in Olgersplaat. Lekker onder heerlijke zomersomstandigheden wordt die wedstrijd gespeeld voor een plaatsje in de 4e klasse. En langs de lijn zit Colin Berghout.
1: 15 minuut. OFB WFB is zojuist 1-0 geworden voor de club uit Oldgesplaat. Voor OFB dus. Een prachtige lange bal vanaf de middenlijn. Gegeven op de nummer 9. Jammer Overbeek. En die neemt hem eigenlijk even perfect aan. Die legt hem eigenlijk met zijn aanname in één keer klaar voor Raymond van Herwijnen. Leek het in ieder geval op. En die schoot hem in één keer vol in het dak van het doel. Daan Orgers compleet kansloos aan de kant van WFB. En gewoon een hartstikke mooie goal. En ook eigenlijk een goal die wordt gemaakt op de speelwijze zoals die al 15 minuten gaande is. Enorm veel lange ballen. Dat is natuurlijk ook het meest veilige. Maar daar is ook altijd lastig om er gevaar uit te creëren wanneer de defensies gewoon staan. Hier lieten ze even zien hoe het wel kan. Door in één keer die bal goed aan te nemen en hem eigenlijk direct in één beweging dus ook klaar te leggen voor Raymond van Herwijnen, was er enorm weinig tijd voor de verdediging om daarop te anticiperen aan de kant van WFB. Waardoor hij ook alle tijd had om hem echt maximaal af te maken en Daan Orgers eigenlijk kansloos achter te laten. En zo komt de club uit OFB natuurlijk op een voorsprong. Waarbij er niet per se een bovenliggende partij nog was. En dan is het altijd wel fijn om in ieder geval die voorsprong al vast te hebben. Als het wedstrijdbeeld nog niet helemaal in je voordeel uitslaat van een club. Als hier weer een nieuwe steekbal wordt gegeven. Op de diepgaande nummer 17. En daar wordt al vrij vlot voor buitenspel gevlacht. Volgens mij was daar weinig sprake voor buitenspel voor Tim de Jong. Die vanuit de rechtsbackpositie helemaal opkwam. Na een prachtige steekpaas vanuit het middenveld met Jesse de Bonte. Ja, het was een beetje apart dat daar al heel snel voor gevlacht werd. Maar uiteraard hebben we geen VAR. Dus als hij gelooft dat het buitenspel is, dan is het, dan moet het meteen gevlacht worden natuurlijk. En is het dan ook buitenspel. Maar het leek er in ieder geval niet op. Wordt hier goed het,
0: Colin, we gaan je even kort onderbreken en komen zo meteen bij je terug in Olgersplaat. Want we gaan van Olgersplaat helemaal naar richting Breda. Want daar is de wedstrijd Groen-Wit tegen de Jonge Spartaan ook onderweg. We hadden in de 3e minuut al een doelpunt voor de thuisspelende club Groen-Wit. En inmiddels zijn er weer ontwikkelingen daar op het veld in Breda. En we schakelen weer terug naar Huub. Huub, vertel ons wat er gebeurd is de afgelopen tijd.
2: Yes, in de 10 minuten alweer een blessure voor Groen-Wit. Maar de speler, in dit geval dus Thomas Echevarria Pinarua, die al het veld moest verlaten met een hamstringblessure, zo leek het. In zijn plaats is de nummer 12 Yazid Schrier teruggekomen. En het spel speelt zich vooral af op de helft van de jonge Spartaan. En dat blijkt ook wel, want in de minuten daarna een verovering. Net op het randje van de 16, Johan Vroegendewijn met een hele goede ingreep, waardoor er anders een vrije schotkans was gekomen binnen de 16. Vervolgens veel dreiging, ook de kant van Groen-Wit. De jongens die zijn echt op zoek, echt op jacht naar doelpunten. En in de 15e minuut leek het ook een buitenspel te zijn voor Groen-Wit, maar toch niet. De scheidsrechter en de vlagger constateerden beide niets. En het is Yassine El Ayouchi die naar binnen kapt. En met links binnenschiet, wederom buiten het bereik van Tim Driessen. En dus de 2-0 maakt.
0: De jongens Spartaan dus al vroeg in die wedstrijd op een ruime achterstand daar. Een klein beetje herstelt al de jongens Spartaan of is het lastig?
2: Nou, een aantal minuten verder. En eigenlijk de dreiging van Groen-Wit houdt niet op hoor. Ze jagen af tot en met de keeper. Ook nu veel balverlies bij de jongens Spartaan achterin. En dus veel veroveringen door Groen-Wit. Vooral op dat middenveld wat echt hoog druk zet. En het echt moeilijk maakt. De verdedigers van de jonge Spartaan hebben moeite om eruit te konden voetballen.
0: Het is eigenlijk een spel wat de jonge Spartaan eigenlijk liever zelf wil spelen, toch? Dat hoog druk zetten?
2: Ja, dat. En we hebben dit seizoen ook wel echt veel lange ballen gezien. Het is misschien ook wel wat typisch voor het Zeeuwse voetbal. Hè, natuurlijk ook de competitie waarin ze ook spelen. Dat is hier niet aan de hand, hoor, want ze komen er niet uit.
0: 2-0 is dus de achterstand. En Ben Mierop zal zijn mannen aan moeten gaan moedigen om toch wat er tegen te gaan doen. Want anders wordt het een moeizame middag zo, nu.
2: Zeker. Okay. Ze moeten echt wat gaan veranderen. En snel ook.
0: 2-0 is de achterstand voor de mannen uit Middelharnis tegen Groenwit daar in Breda. Gaan wij weer terug naar Olgersplaat, terug naar de wedstrijd OFB tegen WFB, waar Valkese Boys tegen een 1-0 voorsprong hebben daar. En zullen de Ouddorpers er van alles aan moeten gaan doen om toch nog een kans te maken om te promoveren. En aan de andere kant, OFB zal er alles aan doen om in die vierde klasse te blijven. Colin Berkhout.
1: 19e minuut inmiddels hier. Als er ook weer een hele grote kans is geweest waarbij Raymond van Herwijnen al... moet ik heel even pauzeren, want dan gaat hier Tim de Jong. Die gaat hem hier afleggen. Komt hij daar op tijd? Ja, lijkt er wel op. Calvin Goemaat, die gaat er langs. Gaat hij hem nog af kunnen leggen bij Jelmer van Overbeek? En dan wordt hij van afstand ingeschoten, goed geblokt. Dan afvallende bal, is die dan nog voor OFB? Ja, die is voor OFB. Maar het grootste gevaar leek voor WFB wel geweken. Als er zojuist ook nog een andere grote kans werd gecreëerd door Raymond van Herwijnen. Die hem prachtig voorgaf. Uiteindelijk ook op diezelfde Calvin Goemaat. En uiteindelijk kapte hij naar binnen naar zijn linker. En wist hij hem laag te houden. Goed in te schieten. Maar net rechts langs de korte paal. En is WFB daar in ieder geval weer ontsnapt. De eerste grote kansen. En het doelpunt natuurlijk. Is dan ook in voordeel van OFB. Als hier een diepe bal wordt gegeven, Lucas Breedveld hier bijna op tijd bij komt. Maar de keeper die daar net op tijd bij is, goed scherp reageert op die lange bal. Als hier Chris Grimwis de bal inwint voor WFB. Maar daarna weer flink druk moet gaan zetten. Omdat er meteen weer balverlies wordt geleden. Bal terug bij de keeper van OFB. En dan is er weer rust in de tent. Het is overduidelijk nu wel een overwicht voor de club OFB. Waarbij WFB er van alles aan moet gaan doen om toch nog het tijd te gaan keren. Gelukkig is daar nog meer dan genoeg tijd voor. En moeten ze kijken of ze toch nog die goede vorm waarmee ze de competitie hebben afgesloten. Waardoor ze ook uiteindelijk die prachtige derde plek hebben weten te veroveren. Om dat toch eventjes om te gaan zetten in het feit. Om ook echt overwicht in deze wedstrijd terug te gaan halen. Want OFB lijkt oppermachtig op dit moment. Als WFB hier wel weer probeert op te bouwen van achteruit. Een diepe bal hier op Chris Grimwis. Ja, die is klein en enorm wendbaar. Die kan ook goed bij die bal komen, maar niet goed de bal afleggen. En dan wordt het weer een inworp aan de kant van OFB die Tim de Jong gaat nemen. En is het hier in de 21ste minuut bij OFB tegen WFB nog steeds 1-0.
0: 1-0 dus in het voordeel voor de Ouddorpers. Ook bij Victoria tegen DBGC is het 0-1 in het voordeel. Dus voor DBGC door een doelpunt in de 9e minuut van de wedstrijd door Jaden Willemstijd. En de jonge Spartaan kijkt tegen een 2-0 achterstand aan. En dat zijn de drie live wedstrijden van vanmiddag. Volgende week zaterdag is de tweede competitieronde. Daarin zien we de DVV 09 thuis spelen om 2:30 tegen de winnaar dus van Groenwit tegen de jonge Spartaan. Herkingen die speelt op neutraal terrein de finale van de nacompetitie. En die gaat het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd die vandaag wordt gespeeld tussen Wick en Swift Boys. Dus dat zal de tegenstander worden van Herkingen volgende week. ZBVA in Zuid-Beijerland, de club die dus nummer 2 werd in de vijfde klasse, die zal gaan spelen op neutraal terrein tegen de winnaar van OFB tegen WFB, die dus vandaag plaatsvindt in de eerste ronde. En DBGC, die mochten ze vanmiddag gaan winnen, zullen volgende week de finale wedstrijd gaan spelen tegen of GHVV of tegen FC Mainz. En dat zijn dan de vier wedstrijden. En op zaterdag 13 juni dan is de finale van de nacompetitie voor een plaatsje in de eerste klasse. Dus mocht DVV 09 volgende week winnen, dan spelen ze op 13 juni de finale van de nacompetitie. Maar ook volgende week hebben we finale wedstrijden op het programma staan hier op het eiland Goeree-Overkee met sowieso de wedstrijd van DVV 09, de wedstrijd van Herkingen en of die van OFB en WFB. We gaan het allemaal volgen vanmiddag en aan het eind van de uitzending hoort u natuurlijk de stand van zaken. We hebben nog een mooi tijd voor een mooi stukje muziek van The Inner Circle en The Games People Play. Op

0: Inner Circle was dat Games People Play aan het eind van het eerste uurtje van het programma Sport Lokaal. En ik had het zojuist over 13 juni. En voor degenen die dat in hun agenda willen schrijven, dan is er een 12 uur durende uitzending vanaf het 24 uur voetbaltoernooi van voetbalvereniging WFB. In Oudorp, daar zullen we vanaf ochtends 7 uur tot 's avonds 7 uur gaan uitzenden. En er is een gecombineerd programma van Op de Haagte en Sport Lokaal als afsluiter van het sportseizoen 2025-2026. Dus zaterdag 13 juni zijn we live vanaf het voetbalcomplex van WFB in Oudorp tijdens dat 24 uur toernooi. En wat er de komende week allemaal nog aan ontwikkelingen zal gaan plaatsvinden met betrekking tot die na-competitie houden we natuurlijk in de gaten. Want als er een finale wordt gespeeld door DVV of door de Jonge Spartaan voor promotie naar die eerste klasse, zullen we het programma een klein beetje gaan aanpassen. Maar dat zien we tegen die tijd wel, want eerst zullen de clubs de eerste ronde moeten doorkomen. En dat ziet er voor de Jonge Spartaan niet goed uit, want in Breda tegen Groenwit staan ze inmiddels al met 2-0 achter. Victoria tegen DWGC uit Oude Tongen. Daar is het 0-1 door het doelpunt van Jaden Willemstein. En OFB tegen WFB 1-0 door Jelmer Overbeek in de 15e minuut. Zometeen na de klok van 3 gaan we natuurlijk terug. En dan hoort u veel meer hier in Sport Lokaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Sander Verschoor. Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen na gesprekken met de clubleiding. De club noemt het een moeilijke beslissing, maar vindt verandering nodig om verder te groeien. Slot wordt bedankt voor zijn inzet en het behaalde kampioenschap. Liverpool zoekt inmiddels een opvolger. Over de toekomst van zijn assistenten is nog niets bekend. Een groot feestschip met 148 toeristen aan boord is gisteren voor de Turkse kust gezonken. Op beelden is te zien hoe passagiers, waaronder 20 kinderen, in paniek het water inspringen. Vermoedelijk veroorzaakte een motorstoring brand en waterinlaat. Niemand raakte gewond en een Britse toeriste zei dankbaar te zijn dat ze nog leeft. De politie onderzoekt het geweldsgebruik door agenten tijdens een aanhouding op 19 mei bij een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop een vrouw hardhandig ten val komt. De politie benadrukt aan Hart van Nederland dat slechts een deel van het incident zichtbaar is. Een 30-jarig man werd aangehouden en later vrijgelaten. Het expeditieschip Hondius is na een grondige schoonmaak en desinfectie vrijgegeven voor gebruik. De GGD stelde na een eindinspectie vast dat alle richtlijnen zijn gevolgd. Op het schip brak eerder de Andes-variant van het Hantavirus uit, waarbij 3 mensen overleden. Vanaf 13 juni worden de vaarten hervat. En dan nog het weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen blijft het droog. Alleen in het zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt naar 1 van 20 graden in het Waddengebied tot 28 in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
4: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin.
2: Interviews.
5: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
2: En het laatste sportnieuws.
6: Hij weet het net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
2: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: En samen met technicus Sam Hoek zitten we hier in de studio weer klaar voor het tweede uurtje van de 600ste. Ja, de 600ste aflevering alweer van Sport Lokaal. Een klein feestje dus hier in de studio mogen we wel gaan vieren. Dat gaan we dan vanmiddag wel even doen, denk ik. Ja? We hebben een lekker bakje koffie. We zitten er klaar voor het tweede uur van het sportprogramma. Waarin we live aanwezig zijn bij de na-competitiewedstrijden. Victoria tegen DBGC. Daar positieve berichten vanuit Vlaardingen vandaan. Want DBGC staat 0-1 voor. Vanuit Breda wat teleurstellende berichten. Want de jonge Spartaan kijkt tegen een 2-0 achterstand aan in de wedstrijd tegen Groenwit. En we zijn live aanwezig bij OFB tegen WFB met Colin Berghout.
7: En bij OFB-WFB is zojuist zelfs de 2-0 gevallen. Hier in de 31ste minuut. Het is in één keer ingedraaide corner aan de kant van de OFB. Ja, dat is iets wat je niet vaak ziet, waarbij de keeper er eigenlijk dus beter bij kan gaan zitten. Daar leek het in ieder geval op. Het is enorm onhandig en 2-0 toch wel de voorsprong voor OFB, die ook wel zeker heel erg terecht lijkt momenteel. Ja, het is ook een hele kansregen geweest. aan de kant van de OFB tegen WFB. Waar WFB eerder ook al een hele grote kans heeft gehad. Eigenlijk wel meer met toeval. Werd vanaf afstand werd hard ingeschoten. Werd de bal eerst geblokt aan de kant van WFB. En waardoor dus 1-op-1 nummer 10 Ruben Moerkerk kwam. En daarbij was het gewoon een wereldredding. Verder kunnen we niks daarvan zeggen. Van Jerman van der Sand aan de kant van de OFB. Dus ja, zo bleef uiteindelijk die goal van WFB uit. Door meerdere kansen aan de kant van OFB. Vaak is het Kelvin Goemaat geweest die de bal krijgt. En de kansen mag gaan afmaken, maar net niet lukt. Ook een paar goede reddingen vandaan. Orgers, die ook zeker daar de... Ja, hoe zou je dat willen zeggen? Ja, in ieder geval enorm veel respect voor verdiend. Maar hij kan niet alles tegenhouden. En zo is er zojuist met die corner dus gescoord aan de kant van OFB. Zal zo even kijken wie dat nou precies was. Was helemaal aan de andere kant. Zou zomaar ook weer Kelvin Goemaat kunnen zijn. Als hier 1-op-1 Ruben Moerkerk bijna gaat. Maar op tijd wordt er ingegrepen aan de kant van OFB. Onder andere door Mathieu van Kom. En zo is die bal weer in veilige handen. En is er bovendien een overtreding begaan door een van de spelers van WFB op... Een van OFB die er nu geblesseerd bij zit. En een vrije trap zal volgen dadelijk na de behandeling voor OFB. Ja, enorme domper zal dit zijn voor WFB. WFB die hier... hier speel je een hele wedstrijd speel je hier naartoe. Een heel seizoen voor deze ene wedstrijd. En vervolgens loopt het zo de soep in. Dan lijkt het toch al enorm vroeg in de wedstrijd al beslist te zijn. Namelijk in de 33e minuut dat je al 2-0 achter staat hier bij OFB. Natuurlijk ook een ploeg die op een hoger niveau heeft gevoetbald. Maar wel met 16 punten heeft behaald in die competitie. Zal je toch als WFB denken. Ja, er zijn zeker mogelijkheden. Daar moeten we... Zeker heen gaan met een hoop positief zelfvertrouwen. Maar ja, dan loop je zo tegen de lamp momenteel. Waarbij er nog dus grote kansen zijn gemist aan de kant van OFB. De bal nog een keer van de lijn is gehaald door Jorg Moerkerk. Om erg voor WFB in ieder geval te voorkomen. Waarbij het dus eerst heel erg gebalanceerd leek. En ja, OFB en WFB gelijk op gingen. Zijn er gewoon zoveel kansen nu voor OFB. Dat een 2-0 voorsprong aan de kant van OFB meer dan terecht is. En zo kijken we dus ook naar een tussenstand van 2-0. Als er nu ook snel een inworp genomen zal worden aan de kant van OFB. Die we nog even meepakken op de hoogte van de 16 meter van WFB. Die gaat genomen worden hier. Bijna de 16 ingegooid. Ja, uiteindelijk komt hij ook weer vrij te liggen. In één keer gevolleerd. Hij wordt losgelaten. Weer Kelvin Goemaat. Ja, je zou bijna denken dat ik alleen maar die naam opnoem omdat ik niet beter weet. Maar het is echt zo. Kelvin Goemaat is echt degene die bijna al het gevaar hier creëert voor OFB. Of altijd het eindstation in ieder geval is voor al het gevaar aan de kant van OFB. Daar weer in één keer met een volley aan de rand van de 16 wist uit te halen. Daan Orgers die hem uiteindelijk nog weet stoppen hier weer. Gaat hij hem dan voorgeven? Hij draait hem inderdaad in. Maar nu geen probleem voor Daan Orgers. En zo blijft de stand beperkt. Of de schade beperkt voor WFB. En is het 2-0 bij OFB tegen WFB in de 34e minuut.
0: En dan lijkt de wedstrijd langzamerhand beslist. Maar goed, er moet nog een tweede helft worden gespeeld. Dus dan kan er altijd nog van alles veranderen. Het blijft voetbal. En daar ook zal gelden daar in Olgersplaats dat die wedstrijd gewoon eerst uitgespeeld moet gaan worden. Maar vooralsnog lijkt OFB zich te handhaven. Vooralsnog, hè? In die vierde klasse, want volgende week moet er dan nog de finale worden gespeeld die dan op het programma staat. Op neutraal terrein zal er dan gespeeld gaan worden tegen de ploeg ZBVH die de tweede plaats heeft behaald in die zaterdag vijfde klasse. Dus dat is volgende week de tegenstander van OFB of WFB in de finale van de nacompetitie. Maar dat volgende week allemaal en voor nu in ieder geval hebben we de muziek klaarstaan van... The Weather Girls. En heel veel spelers zouden het wel willen hebben, denk ik. Een klein beetje regen, dat is toch wel lekker met het weer. Nou, It's a Raining Man hier op de zaterdagmiddag bij Sportlokaal op Omroep Archipel. The Weather Girls.
8: Hi, we're your weather girls.

0: En de kop is eraf van het tweede uur van Sportlokaal alweer op jouw zaterdagmiddag, de 30ste mei. De Weather Girls waren dat en It's a Raining Man. En ja, we zijn nog steeds onderweg met het na-competitie voetbal. En we gaan eens weer eens schakelen terug naar Breda. En we zijn eigenlijk benieuwd of de jongens Spartaan een beetje onder de druk van Groen-Wit is weggekomen. En een beetje meer zelf het spel kan maken daar in, op het veld in Breda. Om toch enigszins kans te maken op de volgende ronde in die na-competitie. En wie dat allemaal ons kan vertellen is natuurlijk Huub. Huub, hoe heeft de jonge Spartaan zich al een beetje kunnen herstellen van die snelle achterstand van 2-0?
1: Ja, ze zijn zich kranig aan het verweren. Ze zijn aan het voetballen geraakt. En dat zien we eigenlijk al zo richting de 22e minuut, waar Xander Roos eigenlijk op de grond wordt getrapt door een trap op zijn enkel in het strafschotgebied. En er wordt geen penalty gegeven. Dat was eigenlijk de eerste dreiging die de jonge Spartaan heeft gegeven vandaag. Ook uit de corner kwam er verder niks door de overigens goed fluitende Wouter Velings, hier de scheidsrechter. En er zijn wat snelle counters ook geweest. Ook inderdaad in dit geval weer vanaf rechts. Eigenlijk de dreiging komt vooral vanaf rechts, vanaf Pim Grotenboer. Er is zojuist, even kijken, een enorme kans geweest voor ook Xander Roos, waar hij eigenlijk had moeten scoren. Dit had een 100% goal moeten zijn. Het was een 1-op-1 situatie op de keeper. Hij staat daar alleen en hij schiet rechtdoor. Probeerde waarschijnlijk onder de keeper door te spelen, maar schiet hem op zijn voet. Vervolgens is er al in de drinkpauze een wissel geweest. Namelijk, Tim Driessen is er toch ingekomen. Waarschijnlijk heeft Julian Nieuwland toch last gehad. Ja, ergens aan zijn knie, denk ik, kon ik zo inschatten. Ja, wat ik zeg, hè, ze zijn echt bezig met een veel betere fase. Ze grijpen echt wel elke kans aan om te gaan voetballen. En dat wil niet helemaal lukken. De kansen zijn daar. En vervolgens is er ook al twee keer geel gevallen. Aan beide kanten eentje. Terecht overigens. Het wordt feller en scherper. Er komen steeds meer overtredingen. Eigenlijk wel over en weer. Daarnet een 1-2 eigenlijk tussen Boy en Pim. En Boy die helaas overschiet. En dat had natuurlijk gewoon een schot op de goal moeten zijn. Ze zijn echt hard bezig. Je hoort het publiek ook wel nu wat meer aanmoedigen. Ze reageren eigenlijk ook steeds meer ook op de scheidsrechter die veel laat gebeuren, veel laat voetballen, maar nog niet ingrijpt.
0: Maar het lijkt er dus op dat de jonge Spartanen het een beetje meer onder de druk wegkomt van Groen-Wit en ten strijde gaat en de druk wat opvoert om die achterstand te proberen goed te maken. Het zou mooi zijn om dat slag van rust een kooltje te scoren. Hè? Dat geeft meestal de burger moed.
1: Ja, dat zou goed zijn. Ja. Ze zijn ook nu weer bezig met een corner. En daar komt toch wel veel dreiging uit. Helaas nu geen kopbal. Het spel verplaatst zich een beetje in ieder geval naar de helft van Groen-Wit. Waar veel aan die kant gevoetbald wordt. En Groen-Wit komt er juist nu niet meer uit. Hè, wat we natuurlijk zagen in het eerste gedeelte van deze eerste helft. Waar Groen-Wit echt wel de overhand had. Is het nu vooral de jonge Spartaan die aan het voetballen is geslagen.
0: Oké, okay, nou, mocht er ontwikkelingen verder zijn, dan horen we straks weer verder. Huub, voor nu bedankt bij Groen-Wit tegen de jonge Spartaan met helaas nog wel die stand van 2-0. Gaan we naar hele andere omstandigheden die op het veld plaatsvinden in Olgersplaat. OFB tegen WFB. Colin Berghout.
2: Nog steeds 2-0 als we de 42e minuut benaderen. Waarin er wel goed op de deur wordt geklopt door WFB. Goede kansen net ook door Chris Gimwins uit een afgeslagen corner. Nam die hem aan. Legt hij hem klaar voor zijn rechter. Buiten de 16 schoot hij hem net over na een prachtige redding weer van Jarmo van der Zand. Zeer goede actie is van Tim de Jong aan de kant van de OFB in de 16 van WFB. Maar op tijd goed verdedigd door diezelfde Chris Gimwins. En opgepakt door Daan Orgers. Verder eigenlijk vrij weinig wat er nog is gebeurd. Wat het waard is om te benoemen. Wel wat er even waard is om te benoemen. Ik had eventjes mis. Want er liep iemand die aan het warmlopen was. Liep voor me langs op het moment dat die goal viel. Die 2-0. Uiteindelijk scoorde dus weer Raymond van Herwijnen. En was wel de aangever Kelvin Goemaat uit die corner. Werd hij wel gewoon binnengekopt. Een flinke tackle die zojuist is ingezet. Wel op Ruben Moerkerk. Lijkt niet per se een kaart te volgen. Een vrije trap net over de middenlijn. Heeft wel verzorging nodig. Eens even kijken of Ruben Moerkerk weer verder kan. Was in ieder geval een zeer serieuze tackle die werd ingezet door OFB. Die het de zaakjes netjes op orde heeft. En Een ongekende luxe zal het hier zijn voor de mensen op het sportcomplex op de Otgensplaat om een 2-0 voorsprong te zien als ze de rust gaan benaderen. Dat zal weinig zijn voorgekomen in het seizoen wat ze hebben gespeeld. Waarbij Ruben Moerkerk wel zichtbaar last lijkt te hebben. Nog steeds na die tackle. Was ook een zeer forse tackle natuurlijk. Die werd ingezet. Wordt hier nog vlak voor mijn neus nog even behandeld. Jorg Moerkerk die dan de vrije trap gaat nemen. Net over de middenlijn dus in het voordeel van WFB. Die gaat hem de 16 inslingerig lijkt het wel. Dat gaat hij inderdaad zo doen. Er wordt er flink op ingelopen. Valt die bal dan nog goed voor Sjors Bakker? Nee, dan valt hij niet goed. Meteen weggewerkt. Wel blijft die bal nog in de buurt van de 16. Oh, maar niet goed gecontroleerd. Was ook niet makkelijk. Maar daardoor Kelvin Goeman die wel uiteindelijk OFV weg kan sturen. Maar dat lukt niet helemaal. En vervolgens is het uitverdedigen door Jorg Moerkerk ook veelste nonchalant. Met de buitenkant rechts probeerde hij het. En raakt hij de bal bijna, zou je zeggen, terecht. Helemaal verkeerd schiet hij hem zo over de zijlijn heen. Is het een inworp aan de kant van OFB? Wordt hij dan hier verlengd? Is hij dan veilig? Ja, hij wordt in één keer weggewerkt. En niet een 100% aanname aan de kant van de OFB. Komt de keeper weer uit en weet de bal goed weg te werken aan in zijn 16. En wel weer WFB die hier in de aanval kan met Chris Gimbis. Die hem aan Stas Havenkamp hier meegeeft. Een keertje op de rechterflank te vinden. Als zij ze direct tegenstander probeert uit te spelen. En twee mensen hier te maken krijgen we twee keer een tackle goed op de bal ingezet. Aan de kant van OFB. En zo zijn ze hard, maar wel hartstikke legaal aan het verdedigen. Gewoon net de tackles, forse tackles, maar wel op de bal. En zo lijkt er voorlopig voor OFB nog weinig aan de hand. Als hij hier misschien nog wel gevaar kan komen. Als hij hier bij Lars van Lente komt. Lars van Lente kan hem net niet de 16 in krijgen, helaas voor WFB. Dan gaat OFB hier aan een counter beginnen, is de vraag. Daar lijkt het wel, want dat is geen overtreding op Lars van Lente. En dan wordt die bal met buitenkant rechts voorgegeven, maar het heeft weinig effect. En Daan Orgers die hem weer op kan pakken. En zo is het weer veilig vaarwaard. Een hele entertainende wedstrijd. Met een iets minder entertainende tussenstand voor de mensen uit Ouddorp. Maar veel mooier voor Otgensplaat. Zo is het 2-0 bij OFB tegen WFB in de 46e minuut inmiddels.
0: En dan gaan we al richting de rust van de wedstrijden. In ieder geval hier op het eiland Goerjoflekee. En ook natuurlijk bij de overige na-competitie wedstrijden. De standen zijn nog steeds onveranderd. Groen-wit tegen de Jongspartaan 2-0. En Victoria tegen DBGC 0-1. Gaan wij verder met Justin Bieber 0. En Victoria tegen DBGC 0-1. Gaan wij verder met Justin Bieber en

0: muziek was dat van Justin Bieber op jouw zaterdagmiddag. We zijn allemaal weer wakker geschud hier zo rond het tijd zijn van 3:50 in het tweede uur van Sport Lokaal, waarin de wedstrijd in ieder geval tussen OFB en WFB inmiddels rust is geworden. Daar zijn de eerste 45 minuten en Rob Collenberghout die deed ons verslag van die wedstrijd en zag een 2-0 voorsprong inmiddels voor de ploeg uit Oogsplaat door 2 doelpunten van Raymond van Herwijnen. Dus OFB tegen WFB is 2-0 bij rust. Gaan we naar de wedstrijd die voor promotie naar de derde klasse gespeeld wordt in Vlaardingen. Dat is Victoria tegen DBGC. En daar hadden we aan het begin van de eerste helft Jaap Tegelman aan de lijn. En toen kon hij ons gelukkig melden dat zijn club in ieder geval met 0-1 voor was gekomen in de 9e minuut door een doelpunt van Jaden Willemstein. En we zijn benieuwd hoe het in het vervolg van de eerste helft is gegaan voor de mannen uit Oude Tongen. Jaap, praat ons bij.
1: Hey. Ja. Het beeld van het spelbeeld van de eerste 10 minuten heeft zich eigenlijk de hele de eerste helft voortgezet. Victoria was de ploeg in balbezit en DWC is terugplooien en zo goed mogelijk eruit komen en sneller uitkomen als de bal veroverd werd. Daar leverde één hele goede kans op van Victoria en dat was op slag van rust. 45 minuten een afstandsschot, maar die werd keurig door Roy tot corner verwerkt en de corner leefde niks op. DWC zette daar tegenover nog één hele goede aanval over de rechterkant via Ivan Cabaya. Thijs Tron kon jammer genoeg de bal niet echt goed controleren, waardoor de bal tot corner werd verwerkt, maar die corner leverde op zich ook niks op. Dus over het algemeen

0: Een gunstige tussenstand, waarin de controle echt wel gewoon over de wedstrijd is van DBC. Want Victoria heeft de bal, maar heeft op die ene kans na nog niet echt, is nog niet gevaarlijk geweest voor de goal. Dus nou ja, al met al ontspint zich de wedstrijd op een manier, denk ik, die wel zo voorbereid was door de trainer. Want ik heb begrepen dat de laatste wedstrijd van Victoria in zijn geheel aan de spelersgroep is getoond. Dus mag eigenlijk geen verrassing meer zijn. Maar goed, dus op zich gaat de wedstrijd op zich nog goed.
1: Kijk, en een positieve tussenstand, Jaap, daar vandaan. Inmiddels rust ook bij jullie?
0: Zeker, ruststand is 0-1.
1: Ja. 0-1, nou goed. Positief voor nu. Straks veel succes met de tweede helft. En als er weer wat te melden is, horen we het graag weer van jou, Jaap. Bedankt voor zover. Oké. Was Jaap dus vanuit Vlaringen bij Victoria. 0-4 tegen DWGC met die gunstige stand van 0-1. Gaan we denk ik naar Breda. Ja, dat is ook weer gelukt om contact te leggen met het veld daar in Breda. Niet het thuisveld, maar wel de wedstrijd groen-wit tegen de jonge Spartaan. Huub, inmiddels rust denk ik ook bij jou, of niet?
2: Ja, het is net rust geworden. De mannen zijn er binnen. Die gaan zich denk ik even goed zeg maar, van water laten voorzien. En ja, de wedstrijd is niet heel erg veranderd. Kansen nog wat over en weer in die laatste zeg maar 5 minuten. Met ook een kans zeg maar, van Boy die eigenlijk langs 2 man loopt. In de 16, zeg maar richting de 5 meter loopt. En vervolgens onderuit geschoven wordt. Geen penalty gegeven door de scheidsrechter. Alhoewel het publiek daar toch wel anders over dacht. En dat ook wel van zich liet horen. We zien nog geen goals van de kant van de jonge Spartanen. Het blijft hier ook nog steeds 2-0 voor Groen-Wit.
1: Nou, en we hebben straks nog 45 minuten om daar verandering in aan te gaan brengen. Laten we hopen dat ze het een beetje vast kunnen houden wat ze het laatste kwartiertje op het veld legden. Het om wat de kleine kansjes en proberen om wat aan die stand te veranderen. Want het is wel nodig in ieder geval.
2: Het is hard nodig en eigenlijk hè, is het ook wel zo dat gedurende dit seizoen de jonge Spartaan de eerste helft niet enorm veel laat zien. Maar de tweede helft daarentegen misschien zich toch wel een beetje als een dieselmotor opstart. En eigenlijk wel laat zien dat ze heel erg goed kunnen voetballen. Ja, dus laten we hopen dat dat hier ook gaat gebeuren.
1: Ja, in de laatste competitiewedstrijden was dat in ieder geval het geval dat het in de tweede helft meestal in het positieve werd beslist. Dus laten we daar maar vanuit gaan dan.
2: Exact, daar gaan we voor.
1: Oké, Huub, straks horen we jou weer terug in de tweede helft voor wat betreft die wedstrijd Groen-Wit tegen de jonge Spartaan. Voorlopig de ruststand daar 2-0. Victoria DBGC 0-1 en OFB tegen WFB kent de stand van 2-0.

Frank Boeien was dat met een van die mooie Nederlandstalige klassiekers en die grote hits die hij heeft gemaakt met zijn band Zwart-Wit. En soms is het ook gewoon zwart-wit en kunnen we het niet anders maken dan dat het is. Dat Groen-Wit, die jongens Partaan 2-0 is, Victoria tegen DBGC 0-1 en OVB tegen WFB 2-0. Ook wat transfernieuws, want de afgelopen week zijn er weer wat spelers die bekendgemaakt hebben dat ze van club zijn veranderd. Nou, Sam Vos, dat hebben we van de week al meegekregen, die gaat volgend seizoen naar Den Bommel toe. Nu nog voor DBGC spelend. Dat geldt ook voor Brian Bouwens, die gaat naar Den Bommel. En Lars Hollaar, speler van NTVV, ook hij gaat naar Den Bommel. Dus we zien bij Den Bommel toch wel wat spelers die daar naartoe gaan om volgend jaar in die derde klasse te mogen spelen. En de verrassing van de dag, die kwam vandaag, of werd vandaag eigenlijk bekend. En dat is dat Joran Maliepaard van DVV naar RVVH gaat. In Ridderkerk zal hij bij de eerste klasse gaan spelen. Dus Joran Maliepaard, hij vertrekt bij DVV 09 en gaat naar RVVH in Ridderkerk. Dat waren de transfernieuwtjes die je als eerste natuurlijk gewoon hoort hier bij het programma Sportlokaal op Omroep Archipel. Heb je sportnieuws, mail het door naar sportredactie@omroeparchipel.nl. sportredactie@omroeparchipel.nl. Volgende week zaterdag 6 juni, dan zit Maarten de Korte hier in de studio en dan is er voor de meeste clubs de finale ronde voor de nacompetitie. Voor DVV 09 nog niet, die speelt in de tweede ronde, dus volgende week om 14:30 in Dirksland tegen de winnaar van de wedstrijd Groen-Wit tegen de jongens Partaan die op dit moment nog bezig is. Herkingen speelt wel de finale op neutraal terrein volgende week en die spelen tegen de winnaar van Wick en of Swift Boys. ZBVA op neutraal terrein tegen de winnaar van OFB tegen WFB. En de winnaar van de wedstrijd GHVV FC Mainzen speelt tegen de winnaar van de wedstrijd Victoria tegen DBGC. Dat zijn de wedstrijden die volgende week zaterdag op het programma staan. In deze uitzending van Sportlokaal hebben we in het 4 uur ook nog een gesprek met trainer Ben Hoogwerf. Hij speelt tussen haakjes een thuiswedstrijd voor hemzelf tegen met zijn club DBGC tegen Victoria. Dus dat horen we straks wel. En als het allemaal mee zit, hebben we ook nog Ben Mier op in de uitzending na afloop van de wedstrijd Groen-Wit tegen de jongens Partaan. Maar dat hangt allemaal een beetje van de tijd af hoe het allemaal gaat verlopen vanmiddag. In ieder geval wel Ben Hoogwerf in de uitzending na afloop van Victoria tegen DBGC, waar het op dit moment 0-1 is.

0: Ja, ze blijft een mooie stem hebben. Diana Ross en Take Me Higher op de zaterdagmiddag hier in het programma Sport Lokaal. Heb je sportnieuws? Je mag het aan alle tijden mailen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Wil je het whatsappen? Mag ook natuurlijk naar 0187-68-2630. Je kan natuurlijk ook onze Facebookpagina volgen, Sport Lokaal. En ook onze website omroeparchipel.nl. Daar hebben we ook een aparte sportafdeling. En daar staan ook alle sportberichten op die bij ons binnenkomen op het e-mailadres sportredactie@omroeparchipel.nl. Er wordt lekker gevoetbald vanmiddag, in ieder geval hier op de eilanden. En dan hebben we het over de na-competitiewedstrijden. Groen-wit tegen de jonge Spartaan voor een plaatsje in de tweede ronde voor de na-competitie naar promotie. Naar de eerste klasse, daar is het 2-0 voor Groenwit. De club die eigenlijk op de zondag speelt in de tweede klasse C. En dus speelt dus tegen de jonge Spartaan die ook in de tweede klasse komt. Victoria, de club uit de derde klasse G tegen vierde klasse DBGC is 0-1. Je hoort het van Jaap Tichelman door dat doelpunt van Jaden Willemstein in de 90 minuut 0-1. En inmiddels is begonnen aan de tweede helft. Is de wedstrijd tussen vierde klasse OFB en vijfde klasse WFB. De ruststand was 2-0 en we zijn onderweg met de tweede helft daar bij die wedstrijd bij Colin Berghout.
1: 49e minuut hier in Middelsos hier. Een forse tackle wordt ingezet door Ruben Moerkerk. Lijkt het in ieder geval op de Tim de Jong, de nummer 17. Ja, eigenlijk een koekje van eigen deeg misschien terug. Hij kreeg al een flinke trap natuurlijk in de eerste helft. Dus zou je bijna zeggen, je kan hem terug verwachten. Verder een wedstrijd waarbij de WFB het uiteraard heel erg lastig heeft zonder een echte spits waarmee ze dan moeten spelen. Er zijn natuurlijk ook clubs die daar wel heel succesvol mee zijn. Ook in het, om het zo te zeggen, in het allerhoogste niveau van betaalde voetbal. Maar het is natuurlijk verre van ideaal. En dan zie je ook bij WFB dat ze Roman Breen enorm missen in het systeem. In het elftal worden ook minder kansen gecreëerd momenteel. Aan het einde van de eerste helft waren er wel nog wat dreigende momenten aan de kant van WFB. Maar OFB overduidelijk de bovenliggende partij. Wat natuurlijk ook wel een fijn gevoel weer hier moet zijn op Oldgensplaat. Om de ploeg het goed te zien doen in een wedstrijd. Als de bal hier bijna perfect wordt verlengd. En op tijd wordt onderschept door Jorg Moerkerk. Maar OFB wel in balbezit blijft. Met Kelvin Goema die hier weer de bal heeft. Die hem 1-2 probeert op te zetten met Jelmer van Overbeek. Maar dat lukt net niet. En dan Jorg Moerkerk die een rush gaat opzetten. Hier ter hoogte van de middenlijn. En daarna wel weer netjes inlevert bij Lars van Lente lijkt het op. En die gaat zelf ook weer aan de rush beginnen. Die hem juist in gaat leveren bij Lars van Lente. Dat was Ruben Moerkerk, excuses. Die hier nog wel de bal probeert binnen te houden. En dat uiteindelijk succesvol doet. Dus WFB nog steeds in de aanval. Wel een ongelooflijk matige ziekenhuisbal die dan uiteindelijk wordt ingeleverd. En hier een forse sliding. Vol van achter op Jelmer van Overbeek. En dan de scheidsrechter die vandaag in ieder geval geen zin heeft om te veel kaart te strooien. Dat zijn goed recht natuurlijk. Maar een forse tackle die werd ingezet door Kevin Groenendijk op Jelmer van Jelmer Overbeek. Hij leeft nog, niks aan de hand verder. En ook geen gele kaart. Waarbij die wel zeker een gele kaart waardig was. Vol van achteren natuurlijk. Het is wat het is. Het is voor de rest een overtreding wel ter hoogte van de middenlijn. Dus in een gevaarlijke situatie was het verder niet. Wel OVB wat weer een aanval is hier aan de linkerkant van de 16 meter. De bal weet te verliezen aan de kant met Jesse de Bonte die de bal dan weet te verliezen. En WV die dan veilig een inworp weer kan nemen op de hoogte van hun eigen helft. Het scheidsrechter die er ook scherp op is waar je de inworp neemt. Daar ben ik zelf wel enorm fan van. Als dat wordt gedaan, wordt altijd zoveel meters gesprokkeld met de inworpen. En hij is daar in ieder geval erg scherp op vandaag. Als er hier Ruben Moerkerk de bal goed vast weet te houden, vervolgens omver wordt gelopen door de nummer 5 en een vrije trap weet in te winnen op de hoogte van de middenlijn. Verder weinig gevaar nog zo in de tweede helft. En lijkt de WFB weer rustig aan de aanval te gaan beginnen. En is het perfecte moment om even te gaan verder schakelen? Nee, is het niet, want Staes van Haverkamp komt er ineens voorbij. En die speelt de bal te ver voor zich uit. En nog een corner. Nog een corner van WFB na een goede aanname van Staes van Haverkamp. Goede bal die uiteindelijk kon ontvangen naar binnen snijden. En daar de bal net te ver voor zich uit speelde. Waarbij er goed ingreep kan worden aan de kant van OFB. Hebben ze dus wel nog een corner weten in te winnen hier aan de linkerkant van het veld. Genomen ook door diezelfde Staes Haverkamp. En dan gaat hij kijken of hij hem erin kan gaan draaien. Het lijkt bijna op de Arsenal corner techniek hier zo met allemaal mensen tegen de keeper aan. Gaat de bal hier ingebracht worden door Chris Gimwis, is de vraag. Ja, hij is nog steeds in de 16. Chris Gimwis nog steeds aan de bal. Lastige situatie. Loopt hij hem zelf over de achterlijn? Ja. Volgens de scheidsrechter loopt hij hem zelf over de achterlijn. En 50-50 de beslissing weer met de vlagger. De grensrechter die gaf aan dat het corner was. En de scheidsrechter zei een doeltrap. Dus dan blijft het uiteindelijk een doeltrap. Is het hier 2-0 nog steeds in het voordeel van OFB tegen WFB in de 53ste minuut.

0: muziek was dat van Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. Hier op jouw zaterdagmiddag in het tweede uur van Sport Lokale Middelsijn. De wedstrijden dus weer volop onderweg. En we zijn bezig aan de tweede helft van de drie na-competitiewedstrijden van vanmiddag. En er is inmiddels alweer wat veranderd. En daarvoor gaan we naar Vlaardingen toe. De wedstrijd Victoria tegen DBGC. Bij rust was 0-1. Inmiddels volop onderweg in de tweede helft. En Jaap, wat is er allemaal gebeurd in die eerste 20 minuten van de tweede helft?
1: Er is volop beweging geweest hier alweer. En helaas heeft Victoria in de 50 minuten 1-1 binnengetrapt. Je zag uit de kleedkamer tweede helft was het tempo ging wat naar boven. Het is allemaal wat feller geworden. En je ziet dat DVC daar wat meer moeite mee heeft. En dat leidde tot een goede aanval die wel in eerste instantie van de corner werd verwerkt. En de corner werd keurig binnengekopt. Werd overigens geen enkel strobreedte in de weg gelegd. Maar het was een hele goede, mooie, strakke corner. En bij de eerste paal werd hij binnengeknikt. Dus was het betekende de 1-1. DVC moest daar even van komen. Vlak daarna was er vanuit de omschakeling moment voor waar Victoria er weer goed doorkwam. Maar het schot wat daaruit voortvloeide, dat ging naast. Inmiddels zijn we na de rust toe aan de vierde corner van Victoria. Dus het geeft al een beetje weer hoe de mannen uit Vlaardingen uit de kleedkamer zijn gekomen. DOC stelde daar één mooie aanval tegenover. En dat was bijna de 1-2, maar helaas kon Bas McLeod niet afdrukken. En zat er een voetje van de verdediger tussen, waardoor het nog steeds 1-1 blijft.
0: En de spanning is dus weer helemaal terug op de wedstrijd.
1: De spanning is helemaal terug.
0: Ja, hoe is het met de publieke belangstelling, Jaap? Zijn er genoeg mensen uit Oude Tongen meegereisd?
1: Er is altijd wel voldoende belangstelling. En als je zeg langs de lijn kijkt, dan is de één lange zijde helemaal vol. En ik denk dat daar toch wel een behoorlijk percentage van Oude Tongenaars van tussen zit. Ja.
0: Oké, dat klopt. Ja, laten we hopen dat voor die supporters in ieder geval DBGC nog kan gaan scoren vanmiddag. En mocht het veranderen, dan horen we het straks weer van jou bij die wedstrijd Victoria tegen DBGC.
1: Helemaal goed.
0: Was Jaap Tegelman dus, gaan we gelijk door naar Breda. Want daar wordt ook gewoon alweer gespeeld, denk ik. Inmiddels al onderweg in de tweede helft. De wedstrijd Groenwit tegen de jonge Spartaan. En die ons alles kan vertellen is natuurlijk Huub. Huub, welkom terug in bij de tweede helft. Hoe gaat het de mannen uit Middelhannis?
2: Yes, 14 minuten nu onderweg en steeds meer dreiging van de jonge Spartaan. Maar ook Groen-Wit laat zich goed zien. Met een enorme goede paas over de verdediging, over Johan Vroegendewij heen. Kappen naar binnen en vervolgens dezelfde Johan Vroegendewij die een blok zet en dus het schot ook kraakt. Het wordt feller. Je hoort het publiek ook steeds meer zeg maar, van zich laten horen. De scheidsrechter staat wat steeds meer onder druk. Het gaat heen en weer. We zien dat de jonge Spartaan echt wel dreiging wil geven. Echt op jacht is naar die goal. Maar nog niet helemaal in de, laten we zeggen, de 16 meter terecht wil komen. De dreiging is daar, maar nog niet helemaal naar tevredenheid zo te zien. Er is ook een wissel, heeft er plaatsgevonden. Gerben van der Welen, er is een aanvallende wissel natuurlijk gepleegd. Want Joas Vroegendewijk is er ingezet op de rechtsbuitenpositie. En die zal de voorzetten moeten gaan geven.
0: En dan een beetje de druk proberen op te voeren richting het doel van Victoria. Voorlopig, of althans, richting het doel van Groen-Wit moet ik zeggen. 2 tegen 0 is nog steeds bij jou daar in Breda. En mochten de jonge Spartaan het lukken om goals te gaan scoren, dan horen we dat straks in het vervolg van de wedstrijd weer bij Huub Verkijk daar die in Breda voor ons in ieder geval de wedstrijd volgt als supporter van de jonge Spartaan. Dan gaan we door naar Oogsplaat, naar de wedstrijd tussen OFB en WFB. Want daar wordt ook gewoon nog lekker gevoetbald in het zonnige Oogsplaat bij Colin Berghout.
3: 61ste minuut hier bij OVB tegen WV. Nog steeds 2 tegen 0. En ja, nogmaals, vrij weinig gebeurt eigenlijk. Wel weer wat forse overtredingen waarbij er wat oneenigheid was over de scheidsrechter of het wel of niet correct was. Ze gaan ook regelmatig tegen elkaar in, de grensrechter en de scheidsrechter. En dat is altijd wel interessant om te zien. Zeker omdat, ja, normaal is dat begrijpelijk. Hè, met clubbelang, de grensrechters. Maar deze keer totaal geen clubbelang bij de grensrechters. En dan gaat hij er eigenlijk vaker tegenin dan wat ik normaal gesproken wel gaan schouwen. Als er wel clubbelang op het spel staat. Dus het is nogal een interessante dynamiek die hier gaande is. Verder, ja, de kansen zijn eigenlijk flink afgenomen ten opzichte van de tweede helft. OV wat natuurlijk niet per se meer hoeft. WFB wat wel weer enorm moet, maar niet de spits heeft. Waarbij er dus ook zojuist is gewisseld. Waarbij er aan de kant van zowel OFB als bij WFB is gewisseld. Waarbij Brian Westhoever erin is gekomen voor WFB in plaats van Kevin Groenendijk. Als hij hier een kans misschien lijkt te ontstaan voor Raymond van Herwijnen. Nee, dat lukt hem niet. Goed op tijd onderschept en weggewerkt uiteindelijk door Stefan Nachtegaal aan de kant van WFB. Is er dan een countermogelijkheid met George de Bakker die opendraait en niet de opties ziet en de bal maar in bezit besluit te houden. Een 1-2'tje met Lucas Breedveld. En dan, ja, de bal blijft een beetje stagneren. Er is weinig progressie die hier wordt geboekt. En daarna wordt er een diepe bal gegeven door Lucas Breedveld die compleet mislukt. Echt meters te hard. En dat is zonde om te zien aan die kant dat er gewoon weinig aanvalgevaar kan worden gesticht. Terwijl ze toch nog twee keer zullen moeten scoren. En natuurlijk wel op de vraag is of er 200% kansen op dit moment kunnen worden gecreëerd. Omdat OFB gewoon zo goed op dit moment staat. Volle energie nog lijkt te hebben. En altijd nog gevaarlijk lijkt te zijn in die omschakeling. Lijkt het een hele lastige uitdaging te gaan worden voor de mensen uit Ouddorp momenteel. Er is dus ook gewisseld aan de kant van OFB. Erin is gekomen bij OFB Danny Pietersen. Waarbij uiteindelijk een van de gebroeders Bom eruit is gegaan. Dan zal ik even moeten kijken. Volgens mij was dat Xander Bom. Als hier Ruben Moerkerker vandoor gaat. Nee, op tijd ingegrepen weer door de nummer 3 aan de kant van OFB. Dat is Marcel van Haarwijn, die ook een hartstikke sterke wedstrijd aan het spelen is. Stefan Nachtegaal, die hier de combinatie gaat zoeken. Nee, hij geeft gewoon een steekpaas aan Ruben Moerkerker. Gaat hij hem voor kunnen geven? Ja, dat gaat. De bal wordt niet geklemd door de keeper, maar wel gekeerd. En dus weer een corner aan de rechterzijde van het veld. In het voordeel dus van WFB. Die dus wel de corners weet te creëren. En nu is de vraag, gaan ze daar dan ook echt weer doelgevaar uit kunnen creëren? Dat zou natuurlijk voor de wedstrijd hartstikke positief zijn. Waarvoor we natuurlijk komen. Xander Bom is er uiteindelijk uitgegaan trouwens aan de kant van OFB. Schiet de bal hier door voor WFB. En is er dan Stas Haverkamp om hem op te gaan pakken. Die gaat zijn directe tegenstander voorbij. Gaat hier twee voorbij. En dan gaat hij zelf schieten. Ja, dat is voor weinigen weggelegd en voor Stas Haverkamp net iets te hoog gegrepen. Wel een mooie poging, maar de bal zweeft ruim rechtsboven de lat. En dat betekent dat de keeper Jermen van der Zand weer rustig kan gaan uittrappen. En voor OFB alles volgens plan lijkt te gaan. Een 2-0 voorsprong, vrij weinig kansen tegen. En weten dat je zelf uit die omschakeling al twee kansen hebt afgemaakt. En hier weer met Jelmer Overbeke er vandoor gaat Raymond van Herwijnen. Is die bal dan net te scherp op Raymond van Herwijnen? En is Daan Orgers er op tijd uit? Kan hij hem oppakken? En blijft WFB de schade beperkt? En blijft het 2-0? Als ze hier misschien nog een kleine kans gaan komen met Stefan Nachtegaal? Nee. Inderdaad, 2-0 OFB tegen WFB in de 65e minuut.
0: En daar blijft het dus doorbij voor wat betreft dit tweede uurtje van het programma Sport Lokaal. OFB tegen WFB 2-0. Victoria tegen DBGC. Je hoort het zojuist van Jaap Tegelman 1-1. En bij Huub Verkijk bij Groenwit tegen de Jonge Spartaan is het 2-0. De Jonge Spartaan dringt iets aan, maar lukt het niet om echt doelrijpe kansen af te halen daar in het veld van Breda. We gaan richting de klok van 4. Dat betekent dat we daarna de laatste 15 à 20 minuten ingaan van de competitiewedstrijd en zullen ze aan de bak moeten daar in Breda voor wat betreft de Jonge Spartaan. We gaan het allemaal volgen, in ieder geval hier in het programma Sport Lokaal op jouw zaterdagmiddag hier bij Omroep Archipel. Kan ik er nog even vertellen dat we natuurlijk heel veel lokaal sportnieuws straks nog ook over jullie hebben. Als het voetbal een klein beetje voorbij is, dan gaan we ze er doorheen bladeren wat er allemaal van de week binnen is gekomen via het e-mailadres sportredactie@omroeparchipel.nl. En dan gaan we dat met jullie delen. In het 4 uur hebben we sowieso een gesprek met trainer Ben Hoogwerf van DBGC. Als we met hem terugkijken op de wedstrijd die op dit moment nog bezig is tegen Victoria daar in Vlaardingen. En hopelijk krijgen we nog meer trainers aan het woord zo in deze 600e aflevering van het programma Sport Lokaal. Graag tot zometeen na de klok van 4 uur als we terug zijn met het 3e uur van het sportprogramma. En we de ontknopingen van de wedstrijden gaan volgen. In ieder geval op jouw zaterdagmiddag hier bij Omroep Archipel. Graag tot zometeen.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frans van der Heuvel. De fietsenmaker in Groningen is opgepakt nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag iemand de accu proberen te stelen en zette de fiets binnen. Ondanks uitleg werd hij aangehouden op verdenking van heling, maar de zaak is geseponeerd. De man voelde zich onrechtvaardig behandeld. DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening. En na Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is rapper J ook niet welkom in Italië. Het concert op 18 juli in Reggio Emilia is verboden vanwege vrees voor verstoring van de openbare orde en mogelijke protesten. Eerder werden ook optredens van Travis Scott in dezelfde zaal verboden. Reddingswerkers hebben in Laos 4 goudzoekers bevrijd uit een

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
1: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin.
0: Interviews.
2: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
4: Ja, dan ging er wel technisch iets niet in orde rond het nieuws rond de klok van 4. Maar goed, dat geeft niet. We breken gewoon in en we zijn weer onderweg met het derde uur van het programma Sportlokaal, waarin we de nacompetitiewedstrijden voor vanmiddag gaan volgen. Natuurlijk, we zijn in de ontknoping voor wat betreft de nacompetitie naar een plekje in de eerste klasse. Groen-wit tegen de Jongens Bataan. Helaas nog steeds 2-0, meldt Huub Verkuik ons. Victoria tegen DBGC voor één plekje in de derde klasse. 1-1 is het daar al dus, Jaap Tiggerman. En natuurlijk zijn we ook bij OFB tegen WFB met Colin Berkhout.
5: 69e minuut. En nadat hier de drinkpauze net voorbij is, is de wedstrijd eigenlijk ook onofficieel beëindigd. Want OFW heeft zojuist de 3-0 erin weten te maaien. En het was een grote fout. Ja, je kan niet heel veel anders zeggen. Aan de kant van WFB een grote inschattingsfout. Als het goed was, was dat inderdaad door Stas Haverkamp. En die had de optie of hem terugspelen op Daan Orgers, op de keeper. Of hem gewoon wegmaaien naar de linker of rechter zijlijn. Hij koos voor in ieder geval de meest risicovolle. En hij gaf hem gewoon veel te zacht. Waardoor Tim de Jong er op tijd tussen kon komen. Om Daan Orgers heen kon spelen. En vervolgens een makkelijke goal kon afmaken. En is het 3-0. En bekroont hij een hartstikke goede wedstrijd van zijn kant. Met ook een goal. En lijkt OFB op cruise control richting de laatste play-off wedstrijd te gaan bij ZBVA. Dat lijkt toch wel het realistische beeld, als er wel nog is gewisseld aan de kant van WFB, waarbij Stas Haverkamp er vanaf is gegaan, en George de Bakker, waarbij Thomas Durviel en Jens Flikweert erin zijn gekomen. En het laatste wanhoopspoging is aan de kant van de mensen van Oudorp om toch nog wat te forceren natuurlijk. Maar het lijkt, ook de meest optimistische personen zouden kunnen zeggen, er is altijd nog een kans, maar het lijkt eigenlijk wel vrij lastig, aangezien er nog geen 3 grote 1-op-1 kansen zijn gecreëerd. En nu moeten ze er nog 3 gaan maken tegen OFB, wat nu ook zonder risico kan gaan spelen. Lijkt een lastig verhaal te worden. Dus wel een vrije trap aan de kant van OFB. Wordt ingebracht richting de 16. Wordt wel makkelijk weggewerkt door Stefan Nachtegaal. Moet hij wel nog achter de bal aan. Want daar is Raymond van Herwijnen. Gaat hij in één keer proberen. Oh, op de paal. Gaat hij dan nog bijna de 4-0 erin? Nadat Stefan Nachtegaal dat genoeg gedaan te hebben, zat hij niet meer dicht genoeg op Raymond van Herwijnen, die dat natuurlijk daarna hartstikke goed doet. Rechts laag, ver in de hoek probeerde hem te krullen. Maar uiteindelijk zat de paal hem in de weg voor een hattrick en uiteindelijk de officiële zegen. Maar dat betekent natuurlijk nog niet. De wedstrijd is nog niet gespeeld. Natuurlijk met een stand van 3-0 lijkt er wel op. Maar we mogen nog genieten van nog 72, of van nog denk ik zo'n 3-24 minuten voetbal. Als we hier in de 72e minuut zitten, gaat hier dan nog een kans komen met een bal die diep wordt gespeeld op Lucas Breedveld. Maar dan wordt er eigenlijk hartstikke handig verdedigd. En schiet hij hem tegen de aanvaller aan. En gaan weer de grensrechter en de scheidsrechter tegen elkaar in. Ja, hoe dit mogelijk is, ik heb geen flauw idee. Maar goed, het is dus in ieder geval OFB tegen WFB. Een stand van 3-0 als we de 72e minuut ingaan.
4: En dat is de stand van zaken dus hier bij het programma Sportlokaal op Omroep Archipel. OFB tegen WFB 3-0. Victoria DBGC 1-1. En Groenwit tegen de Jongens Bataan 2-0.

0: Dacia was dat. Not at this party. Het is 8 minuten over de klok van 4 uur. Welkom in het derde uurtje van Sport Lokaal, waarin we de ontknoping gaan meemaken van de wedstrijden hier op het eiland Goeree Flakke. En daarbuiten in ieder geval door de Flakkeese clubs gespeeld. En eentje speelde er helemaal in het verre Breda. Ja, ver. Maar in Brabant in ieder geval de wedstrijd Groenwit tegen de jonge Spartaan. En het lijkt erop of dat de wedstrijd gespeeld is, Huub.
1: Ja, dat klopt. Zojuist valt misschien wel de fatale tegengoal, namelijk de 3-0. Die wordt eigenlijk voorbereid uit een corner. Valt eigenlijk in de kluts voor de voeten van een speler op zo'n 23 meter. En die schiet hem fantastisch onderkant lat binnen. De 3-0. Ja, de vraag is, komt de jonge Spartaan dit nog te boven? Ze doen er in ieder geval alles aan. De dreiging gaat echt wel alle kanten op. Ja, wat kunnen we er nog van maken? De vraag is of het hier nog gaat gebeuren. Ik weet het niet.
0: Hoeveel minuten is er nog te spelen, Huub?
1: Nou, daarnet is de drinkpauze geweest. We zijn nu zo'n 29 minuten bezig. Dus nog een 16 minuten te spelen met eventueel nog wat blessuretijd. Zijn er natuurlijk echt nog wel kansen. Maar ja, het is wel duidelijk dat de dreiging bij Groenwit echt vele malen groter is dan die bij de jonge Spartaan. Wat ik al eerder zei, ze komen tot aan de 16, maar niet verder. Dus niet tot de goal.
0: Dus echte doelrijpe kansen zijn er nog niet geweest voor de jonge Spartaan?
1: Nee, helaas niet. Boy probeert het ook. Wordt aangespeeld hier en daar. Verliest de bal. Heeft vooral de verdediging in zijn rug. Maar wil ook nog niet kunnen draaien en richting die goal komen. Wat Groenwit juist wel heel goed doet. En dat is dat naar binnen kappen. Want net na de goal is het Kevin de Haan van Groenwit. Die naar binnen kapt. Met links binnenschiet. En hem eigenlijk op de paal ziet eindigen. De dreiging is heel groot. Ze staan onder grote druk hier bij de jonge Spartaan.
0: Oké, nou, dan houden we het voorlopig even op 3-0 daar in Breda bij Huub Verkijk. Daar dus Groenwit tegen de jonge Spartaan. Gaan we weer terug naar Olgers Plaat. Terug naar de wedstrijd OFB tegen WFB. Colin Berghout.
2: 78e minuut. Inmiddels als WFB een vrije trap lijkt te winnen, lijkt het. Maar dat is het niet. Is het wel een corner? Het is wel een corner in het voordeel van WFB. Dat krijgen ze dan in ieder geval nog wel. Nou ja, dat komt in principe op hetzelfde neer. In plaats van een vrije trap op diezelfde soort positie. Er zijn net weer wat wissels natuurlijk met Thomas Durfiel en Jens Flikweert. En dan mag Thomas mag hem ook meteen gaan trappen, die corner voor WFB. De aansluitende tref zal snel moeten gaan vallen. Maar hij valt hier helemaal in het niets, deze corner. Wordt die bal nog vastgehouden door en uiteindelijk naar voren getrapt in voordeel van OFB. Daan Orgers, converse goal uit, maar dit doet hij hartstikke goed. Uiteindelijk op tijd bij de bal weet hij de bal onschadelijk te maken. In plaats van dat het een 1-op-1 voor een lege goal wordt, dat heeft hij goed onderschept op tijd gezien. En zo blijft het nog 3-0. En ja, wordt gewoon een hele lastige opgave. Zo'n 16, 17 minuten die ze nog zullen hebben als we de extra tijd meerekenen aan de kant van WFB. Zo'n 5 minuten per goal die ze hebben. Ja, lijkt een beetje onmogelijk. Maar goed, je moet het nooit uitvlakken. We hebben gekkere dingen gezien in de vijfde klasse. Als Stefan Nachtegaal de bal hiervoor geeft en Lars Valente hem goed aanneemt, krijgt hij hem nog voor net niet. Op tijd ingegrepen door de nummer 10 Mathieu Floor, lijkt het. Die hem inderdaad op tijd heeft onderschept. Maar hier is weer WFB op de rand van de 16. En weer een goede onderschepping. En gaan ze weer ten aanval bij OFB. Wordt er goed druk gezet hier door WFB. Die met Jurie Medisal, die zelfs tot aan de 16 van de OFB druk zetten is. En dan Thomas Durfiel, die hier goed ook aan mee verdedigen is. Maar daar gaat hij er wel weer vandoor bij OFB. OFB gaat hem dan nog voorgeven. Nee, Jorg Moerkerk, die er op tijd tussen zit. Geen accurate voorzet uiteindelijk door Kelvin Groenmaat, die natuurlijk wel een heleboel dingen wel goed heeft gedaan deze wedstrijd voor OFB. En een vrije trap dan nog voor in het voordeel van WFB. Ter hoogte van hun eigen helft. En zo weinig gevaar direct uit voortkomen natuurlijk aan de kant van WFB. Ja, ze moeten nog alles of niets gaan spelen. Kans dat het 3-0 blijft, die vlak ik eigenlijk volledig uit. Dat zal desnoods nog OFB uit de omschakeling wat creëren. Als hier Jens Flik weer probeert te verlengen vanuit de vrije trap, dat lukt niet. Maar dan is er wel weer OFB wat dan in de aanval gaat. Met Thijs den Ekster, die is ingevallen. Wordt op tijd onderschept. Goed gedaan. Goed mee verdedigd aan de kant dan door Lucas Breesveld aan de kant van van WFB als de bal hier naar voren wordt geschoten. Weer richting Jens Flik. Weer. Daar valt hij niet voor. Maar valt hij voor Thomas Durville? Nee, ook net niet. Goed onderschept weer door Jermo van der Zand. Die ook een hartstikke goede wedstrijd uiteindelijk aan het keepen is. Weinig naar zijn goal heeft gekregen. Maar wat hij heeft naar zijn goal heeft gekregen, dat was ook nog wel lastig om te redden. En daar heeft hij elke keer een antwoord op gehad. Een clean sheet ook nog achter zijn naam momenteel. In een bijna vlekkeloze middag lijkt het hier bij Old Guns Plaat. Als Stefan Nachtegaal nog eens een keertje kon opzetten met een mooie individuele actie, legt hij hem hier af bij Chris Gimbis. En dan komt hij bij Thomas Durville. En die schiet hem recht op de keeper. Recht weer op Jermo van der Zand, die dan goed staat gepositioneerd. Dat was dan nog wel de kans voor de aansluiting. En hier gaan ze er doorheen. In één keer een diepe bal op Thijs den Ekster. Thijs den Ekster, gaat hij hem afleggen? Gaat hij het zelf doen? Hij gaat het zelf doen. In één keer inschieten. En Daan Orgers en de rebound is dan een goal. Is het buitenspel? Nee, is 4-0. En dan is het voorbij. Het schot werd nog geblokt van Thijs den Ekster. Maar Jelmer Overbeke is er als de kippen bij om er 4-0 van te maken. En dan is het OFB tegen WFB is klaar. 4-0 hier in de 82e minuut. OFB 4, WFB 0.
0: Een afgetekende overwinning dus voor de ploeg uit Olgersplaat, die ook vandaag een jubileumdag organiseert, waar straks een jubileumwedstrijd ook nog wordt gespeeld daar op het sportpark Oeltgen in Olgersplaat. En trainer Manuel Giers, die mag nog een wedstrijdje langer voor zijn eerste elftal blijven staan, want hij wint in ieder geval met zijn OFB van WFB. En volgende week zal hij dus moeten gaan reizen naar een neutraal terrein wedstrijd tegen ZBVH om één plekje veilig te stellen in de vierde klasse. ZBVA werd dus tweede in de vijfde klasse en zal dus gaan spelen tegen OFB volgende week in de finale van de na-competitiewedstrijd. Straks horen we veel meer. We gaan straks ook eens even kijken in Vlaardingen als we gaan kijken hoe het bij Victoria tegen DPGC is gesteld bij Jaap Tichelman. Dat straks in het vervolg van Sportlokaal.
3: Wij brengen de sport bij je thuis. Live, lokaal en actueel.

0: Ook de zon schijnt in Vlaardingen, want daar krijgen we positieve berichten van de wedstrijd. Victoria tegen DBGC. En daar is de oude Tongsploeg op een voorsprong gekomen, toch Jaap?
1: Ja, dat klopt helemaal. Wel tegen de verhouding in, zeg ik heel eerlijk. Maar ja, goed, uiteindelijk telde doelpunten. Want Victoria is echt in de tweede helft de bovenliggende partij. Alleen zonder echt hele grote uitgespeelde kansen. Maar ja, je ziet wel dat het, nou wat ik net in eerste instantie ook al zei, tempo gaat naar boven. En ondanks de hit houden ze dat nog redelijk lang vol. Net wel een drinkpauze gehad. En vlak na de drinkpauze wilde DBGC uitbreken. En werd er een behoorlijk grove overtreding begaan op Rick Fransen. Die in de ploeg is gekomen voor Ivan Cabaya. Nou goed, de scheidsrechter bestraffen met gele kaart. Na overleg met zijn grensrechter. Had net zo goed een rode kunnen zijn, naar mijn mening. Maar goed. Uiteindelijk uit die vrije trap van Tijmen van de Week werd Thijs Tromp vooruitgeschoven. En die ronde toch behoorlijk bekwaam af. En zodoende staat DBC met een 2-1 voorsprong in de... Ja, ik denk dat de officiële speeltijd erop zit. Maar we hebben een drinkpauze gehad van een minuutje of 5, denk ik. Dus ik denk dat we nog wel een minuutje of kleine 10 minuutjes gaan spelen.
0: Oké, dat minimaal. Worden spannende laatste minuten. Jaap, hou ons op de hoogte in ieder geval. Bedankt voor het positieve bericht uit Vlaardingen voor zover. Oké, dat was Jaap Tegenman dus met de 1-2 door een doelpunt van Thijs Tromp. En heeft het er al een schijn van dat DBGC toch doorgaat naar die volgende ronde in de na-competitie. En wie ook doorgaat naar die volgende ronde in de na-competitie is OFB. Want die staan met 4-0 voor tegen WFB. Colin Berghout.
2: En ze hebben hier ook nog eens een vrije trap, zo 24 meter van het goal. En die gaat er ook in. Dat is 5-0. Het is met de nummer 14, niemand anders dan Kelvin Groenmaat. En Daan Orgen zat er nog wel aan. Duwt hem eigenlijk zo zelf zijn net in. En is compleet kansloos. 5-0 OFB. En als je naar de verhoudingen van de wedstrijd kijkt en het even dit einde een beetje weghaalt, waarbij WFB veel kansen creëert, ja, zijn ze ook gewoon 5-0 waardig beter. Ze hebben veel meer kansen uiteindelijk gecreëerd. Bij WFB willen ze er niet in. Bij OFB willen ze er in het begin ook niet in. En stonden ze maar met 2-0 voor. En dan in de tweede helft, bij de alles wat ze creëren, dat gaat er dan uiteindelijk wel allemaal in. Ondanks de poging van Daan Orgers om de schade te beperken, wordt WFB hier afgedroogd bij Oldgunsplaat. En is het een... hebben ze wel nog wat wanhoopspogingen net gedaan. Met prachtige aanvallen ook wel. Met een combinatie van Ruben Moerkerk en Chris Ginwis. Maar toen ook toen stond Jan van der Zand in de weg. En zet hij ook een top, een hele puikenpot neer. En zijn er dus echt wel die aanvallen nog geweest van WFB. Maar eigenlijk wanneer het veel te laat was. De spits is er niet bij, maar er lijkt wel veel meer het verschil te zijn. Als hier een overduidelijke overtreding wordt gemaakt op Ruben Moerkerk alweer. En dan... geeft de scheidsrechter toch nog een gele kaart. Waarbij er vele malen overtredingen werden gemaakt. Die veel gevaarlijker, veel harder waren. Waarbij er geen gele kaarten voor werden getrokken. Wat eigenlijk super merkwaardig was. Aanslagen van achteren. Meerdere keren worden geen gele kaarten voor gegeven. Maar uiteraard voor het praten wel. Zoals bekend ben ik daar allemaal niet zo'n fan van. Als iemand je been probeert te breken, vind ik veel belangrijker dat je daar een gele kaart voor geeft. Maar goed, dat is natuurlijk aan de scheidsrechters zelf. Een vrije trap dadelijk dan nog wel op de punt van de 16. Zo'n, ja, wat zal het zijn, 25 meter van het doel vandaan. Als uiteindelijk de blessurebehandeling dadelijk voorbij is voor Ruben Moerkerk. En dan kan WFB toch nog proberen om een eretreffer te maken. Maar... het is in ieder geval te vergeefs voorlopig. OFB die een prachtige middag hier beleeft. Mooie goals heeft gemaakt. 5-0 eindstand dadelijk. Lijkt te gaan neerzetten. Waarbij Kelvin Groenmaat een fantastische wedstrijd heeft gespeeld. Waar Raymond van Herwijnen een fantastische wedstrijd hebben gespeeld. En dat lijkt alleen maar heel veel belovens te gaan bieden. Als ze tegen ZBVH te moeten gaan opnemen. Wie er uiteindelijk toch naar de vierde divisie... of vierde klasse mag of mag blijven. Dat wordt de grote vraag als hier de vrije trap wordt genomen. En bij de eerste paal hij toch nog wel binnen weet te vallen. Dan is het toch nog 5-1 lijkt het toch? Ja, hij wordt inderdaad uit het net gehaald. Dat is nog de vraag. 5-1 wordt het dan uiteindelijk inderdaad. Geen reacties ook. Dus bij WFB scoren ze toch nog een eretreffer. Die hebben ze in ieder geval binnen. En door wie die werd gemaakt, zou ik zo even kijken. Hij stond niet met zijn rug naar mij toe, dus ik kon dat even niet goed zien. En, maar ja, niemand gelooft er ook meer in. Hier in de extra tijd

0: Alleen maar betreurde kopjes. Zelden heb je een goal gemaakt. En dan zie je mensen met zulke betreurde kopjes erbij hangen. Maar natuurlijk meer dan logisch en meer dan begrijpelijk. Als OVB hier dan weer aan de aanval gaat beginnen en dan gaat proberen er toch nog misschien 6-1 van te maken. Dat lukt niet. Uiteindelijk verlengd door Jelmer Overbeke. En wordt hij nog door Stefan Nachtegaal opgepakt. Maar het lijkt hier voorbij. OVB die 5-1 voor staat tegen WVB. Als het hier nog een 1-op-1 situatie kan opleveren met Thomas Derville. Hier links in de 16 meter 1-1 tegen Tim de Jong. Die hem goed verdedigt, zijn voeten tussen zet. En uiteindelijk het gevaar geweken lijkt als OVB hier weer aan een counter gaat beginnen. En het hier dus 5-1 lijkt te eindigen voor OVB tegen WVB in de 92e minuut.
1: En dat is de stand van zaken daar waar dus OVB een ruime overwinning gaat behalen tegen WFB. Wie ook een ruime overwinning behaalt is uiteindelijk Groen-Wit daar in de na-competitiewedstrijd in Breda. Want daar is inmiddels wederom gescoord in de wedstrijd tegen de jonge Spartaan. En we gaan eens schakelen naar Breda toe, naar Huub Verkuijk, die ons kan vertellen wie de doelpuntenmaker is geworden, denk ik, aan de zijde van de Brabanders. Huub.
2: Jazeker, het is inderdaad 4-0 geworden. Het is hier natuurlijk helemaal klaar voor de jonge Spartaan. Terwijl ze wederom een aanval aan het maken zijn. Geen penalty krijgen, Groen-Wit. Maar de dreiging komt eigenlijk alleen maar van de kant van Groen-Wit. De 4-0 viel door een lange bal die tussen de verdediging eigenlijk viel. De keeper twijfelde. Jurian Hobbel die twijfelde. Ze gingen allebei niet voor de bal, maar lieten het aan elkaar over. Waardoor de spits van Groen-Wit, dat is de nummer 17, Jeremy Govea, die scoorde eigenlijk gemakkelijk de goal. 4-0, dan denk je natuurlijk, dan is het helemaal over. En dat is ook zo. Ook hier zijn de gezichten eerder beteuterd dan dat er nog optimisme is. We zitten inmiddels al in de, even kijken, 47e minuut. Dit komt niet meer goed. Ja, zo zie je maar weer dat nou ja, ik heb gehoord dat Groen-Wit vorig jaar nog gedegradeerd is uit de eerste klasse naar deze tweede klasse. En dat is wel te zien aan deze ploeg hoor. Ook als je de mensen hier spreekt, die zeggen allemaal de kwaliteit, de geslepenheid, eigenlijk ook de sluwheid en ook de ervaring, die zitten bij Groen-Wit wel in hoor. Wij hebben hier eigenlijk niet veel te zoeken gehad met de jonge Spartaan. En ze hebben eigenlijk nooit een vuist kunnen maken. Eigenlijk gedurende de hele wedstrijd niet. Ze zochten de diepte, ze zochten de combinatie. Maar ze vinden voorlopig nog helemaal niks. En Groen-Wit is gewoon heel erg rustig aan het voetballen. Ze pakken tijd. De keeper rekt ook wat tijd op het moment dat er een achterballetje is. Het is jammer. Echt heel erg jammer voor een Flakese ploeg. Die hier zeg maar echt wel met goede intenties naartoe kwam. Volgende week staat de DVV ook een goede tegenstander te wachten. Dat kunnen we wel zeggen.
1: Het wordt een zware dobber voor de Dirkslanders, als ik het zo hoor. Het is een goed spelende ploeg, dat Groen-Wit.
2: Ja, wat ik zeg, hè, geslepen, echt wel technisch, korte kapbewegingen, ook in de 16. En ze doen het goed. Het is een goed voetballende ploeg, dat mogen we wel zeggen.
1: Oké, Huub, bedankt voor je bijdrage vanmiddag. Want ik denk dat er niet heel veel meer te melden zal zijn, denk ik, vanuit Breda. Voor zover de wedstrijd bijna is afgelopen.
2: Klopt, ik denk dat dit de laatste minuut is en dan is het klaar. En dan zullen we terugrijden met z'n allen, met de bus, met de auto's. Terug naar Flakke.
1: Ja, in ieder geval bedankt voor je bijdrage en dat je ons vanmiddag op de hoogte wilde houden wat er daar in Breda allemaal gebeurde. Met helaas een teleurstellend resultaat, maar ja, daar kun jij voor de rest niks aan doen.
2: Nee. Jammer. En
1: toch?
2: Jullie ook heel erg bedankt. Ja hoor, dat klopt.
1: Is goed, Huub. Bedankt voor je bijdrage vanmiddag en straks toch hopelijk nog een klein beetje een leuke terugreis met z'n allen.
2: Zeker wel. Gaat goed komen.
1: Oké, Huub, dankjewel. We gaan nog even schakelen naar Oogsplaat toe. We gaan nog even, denk ik, naar Colin toe bij de slotconclusie voor de wedstrijd OFB tegen WFB. Met heel veel vuurwerk zo te horen. Colin.
0: Ja, er is hier genoeg vuurwerk, want dat betekent ook natuurlijk dat de wedstrijd hier tot ten einde is gekomen. En een 5-1 eindstand in het voordeel van OFB. Uiteindelijk de scheidsrechter die nogmaals weer geel gaf voor praten. Die voor de rest de wedstrijd wel goed leek te leiden. Alleen wel flink wat commotie nog bij kwam. Doordat die harde overtredingen niet werden bestraft. En het praten wel, dat leidt natuurlijk ook bij frustratie en onbegrip. En dat helpt natuurlijk niet wanneer je zelf er niks van bakt eigenlijk. Vandaag WFB, om het zo te zeggen, niet goed genoeg. Missen natuurlijk wat spelers. Waaronder natuurlijk Roland Breen, de meest belangrijke. En dat was uiteindelijk vrij zichtbaar. OFB, goed geslepen, goed effectief veel kansen nog weet te creëren voor namelijk in de eerste helft. En een keeper die alles tegenhield met Jermen van der Zand. En dat resulteerde dan in een 5-1 overwinning in het voordeel van OFB, die het dan moet gaan opnemen tegen ZBVA en daar zich officieel moet gaan zien handhaven in die vierde klasse. En dat zien we verder allemaal volgende week. Hier is het dus 5-1 geëindigd. OFB tegen WFB.
1: Een overtuigende overwinning dus voor vierde klasser OFB, die met 5-1 dus maar liefst wint van WFB uit Oudorp, die volgend jaar weer gedoemd zijn tot het spelen in de vijfde klasse. OFB volgende week in de finale tegen ZBVH. Die wedstrijd wordt op neutraal terrein gespeeld en we zijn benieuwd wie er volgende week zal gaan winnen. Laten we hopen voor het Vlakkese voetbal dat OFB in die vierde klasse blijft. Gaan we naar Vlaardingen toe. Daar is de wedstrijd Victoria tegen DBGC inmiddels afgelopen. En Jaap, is de stand zo gebleven?
2: Ja, klopt helemaal. De stand is gebleven na de goal van Thijs. Dus en 2-1 overwinning van DBGC. En nou, zoals dat zo vaak gaat met dit soort wedstrijden, in de laatste paar minuten was het ja, de dood of de gladiolen, keeper mee naar voren. Dat was één hachelijk moment voor de goal van DBGC. En ik moet eerlijk gezegd al bekend dat Roy zijn mannetje de hele wedstrijd prima stond. En ook deze aanval en deze kort op de goal ingeschoten bal werd keurig in een reflex naast de goal gewerkt door de goalman, doelman Roy Nieuwland. En ja, de corner die erop volgde, ja, die werd wel goed ingeschoten, maar leverde ook geen gevaar op. En uiteindelijk floot de scheidsrechter al naar bijna, bijna 100 minuten spelen. Want ik denk dat we wel bijna een kleine 10 minuten doorgespeeld hebben. Dus. Maar uiteindelijk een 2-0 overwinning en ja, uiteindelijk op naar de finale volgende week.
1: Ja, is al bekend wie de tegenstander wordt, Jaap? Want wij zitten te volgen via de app, maar we krijgen nog geen stand door van de...
2: Nee, ik heb het ook nog niet doorgekregen. Ja, het is GHVV of FC Maanse. Maar ja, nee, één van die twee.
1: Ah, okay,
2: ik heb niks gehoord nog.
1: Dat zal later dan vanmiddag wel bekend worden. En de wedstrijd wordt ook op een neutraal terrein gespeeld. Dus we zijn in afwachting wat de tegenstander zal worden voor DBGC. In ieder geval, de eerste stap is gezet richting de derde klasse.
2: En goed.
1: Oké, ja, bedankt voor je bijdrage vanmiddag.
2: Graag gedaan.
1: Oké, dat was vanuit Vlaardingen dus. Jaap Tegelman, die bij de wedstrijd Victoria tegen DBGC zat. 1-2 is daar de overwinning. DBGC gaat dus door naar de finale ronde van volgende week zaterdag. Dat geldt ook voor OFB, die op bezoek gaat bij ZBVA. En de jonge Spartaan, helaas, die hebben het niet gered vanmiddag tegen Groenwit. En Groenwit is volgende week de tegenstander van DVV 09... in Dirksland, in de tweede ronde van de na-competitie, die dus volgende week nog niet beslist zal gaan worden. Want als je wint volgende week namens DVV 09... dan moet er nog een finale wedstrijd gespeeld worden op 13 juni. Zover is het nog niet. De volgende week hebben we nog een finale wedstrijd. En dat is de wedstrijd van Herkingen, die op neutraal terrein zal gaan spelen tegen de winnaar van Wick tegen Swift Boys. Later op in het programma horen we meer over hoe dat die na-competitie wedstrijden er allemaal uit gaan zien. Dat in het vervolg van Sportlokaal.

Ricky Martin samen met Christina Aguilera. En we maken ze lekkere muziek. Nobody Wants to be Lonely op jouw zaterdagmiddag. Nou, dat willen we zeker niet. Als we dan kijken naar het actuele na-competitie voetbal vanuit de zaterdag tweede klasse. MZC 11, de ploeg uit Zierikzee, die speelde een promotiedegradatiewedstrijd vanmiddag. En die werd gespeeld in Zierikzee tegen Hardingsveld. En helaas voor MZC 11 is die wedstrijd met 1-2 verloren. En daardoor degradeert MZC 11 naar de derde klasse. En vanuit de derde klasse komt Bruce Boys dan weer over naar de tweede klasse. Dus het is een beetje stuifje wisselen daar op Schouwen-Duiveland. En Zierikzee zakt naar de derde klasse en Bruinisse stijgt naar de tweede klasse. En volgend jaar spelen ze in ieder geval tegen de jonge Spartaan. Misschien als ze in diezelfde Zuid 1, ja, dat kan bijna niet anders, natuurlijk bij elkaar in de competitie terecht gaan komen. DVV 09, dat is nog afwachten. Die mogen volgende week aan de bak in Dirksland met die o zo moeilijke wedstrijd tegen Groen-Wit. Volgende week zaterdag in ieder geval. Die is live te volgen in Sportlokaal volgende week. DVV 09 tegen Groen-Wit. DBGC is ook door naar de finale ronde van de na-competitie. Dat geldt ook voor Herkingen en ook voor OFB. Dus nog een aantal leuke wedstrijden te gaan volgende week zaterdag 6 juni hier bij Omroep Archipel. Twee schoolteams van Goede Hoofdvlakkee gaan naar de districtfinale van de schoolvoetbalcompetitie. Vier schoolvoetbalteams van Goede Hoofdvlakkee hebben woensdag 20 mei jongsleden meegedaan aan de regiofinales bij het voetbalvereniging Brielen. De teams namen het op tegen scholen uit onder meer Voorne aan Zee, Nissewaard, Hoeksewaard en Albrandswaard. Twee teams wisten zich te plaatsen voor de districtsfinale. Namens Goede Hoofdvlakkee deden de meisjes van groep 5-6 van de christelijke basisschool Prins Maurits, de jongens van groep 5-6 van christelijke basisschool De Hoeksteen, de meisjes van groep 7 en 8 van CBS De Bosschool en de jongens van groep 7 en 8 van OBS De JC van Gentschool mee aan het voetbaltoernooi. De meisjes van CBS De Bosschool en de jongens van CBS De Hoeksteen eindigden als derde in hun categorie. De beste resultaten kwamen van de meisjes van de christelijke basisschool Prins Maurits en ook de jongens van de openbare basisschool de JC van Gent. Want beide teams wonnen hun pool en plaatsen zich daarmee voor de volgende ronde. De districtfinale wordt gespeeld op woensdag 3 juni. Volgende week dus bij voetbalvereniging Spirit. En daar nemen de teams het op tegen de andere winnaars van de regiofinale. Dus in ieder geval de dames, de meisjes van de christelijke basisschool Prins Maurits en de jongens van openbare basisschool JC van Gent zijn doorgegaan naar de finales van het schoolvoetbal. Volgende week woensdag dus bij voetbalvereniging Spirit. Daar worden die wedstrijden gespeeld. Gymleraar Gert-Jan Lodder uit Middelharnis speelde ooit op hoog niveau amateurvoetbal, maar dit is helaas verleden tijd. Hij heeft zich nu volledig gestort op een voor velen nog onbekende werpsport UFO. En het blijkt dat hij dat erg goed kan op dit moment, want in juli 2026 reist Lodder af naar China om Nederland te vertegenwoordigen tijdens het wereldkampioenschap. UFO is een mix van gooien en vangen met een futuristisch tintje. De naam staat voor You Throw en UFO en spelers gebruiken speciale sticks om een aerodynamische ring naar elkaar over te gooien. Het doel van het sportspel is punten scoren in de eindzone. Lukt het je om de ring te vangen met een lichaamsdeel in het vak, dan scoor je een punt en is het een groot feest, legt Lodder uit. Als de ring op de grond valt, mogen beide teams proberen die zo snel mogelijk te claimen met hun stick. En wil je daar meer informatie op over? Kijk dan in ieder geval op de website omroeparchipel.nl. Er staat een leuke videoreportage op over dit onderwerp. En binnenkort komen ze ook naar Op de Haagte. Komt Gert-Jan naar Op de Haagte en word jij helemaal op de haagte gebracht van dit spelletje UFO. En hij gaat binnenkort meedoen. Gaat Jan Lodder aan het wereldkampioenschap in China UFO spelen. Nou, wat het is, een onbekende werpsport dus. En je hoort daar binnenkort veel meer over in Op de Haagte. En als we dan toch over dat programma hebben, aanstaande woensdagavond zijn we 2 uren lang te beluisteren vanuit de kantine van korfbalvereniging Koekluk. En gaan we eens kijken hoe het bij de korfballers is gegaan het afgelopen seizoen. Wat ons te wachten staat voor het komende seizoen en wat er allemaal te vertellen is van die sportvereniging hier op het eiland Goede Hoofdvlakkee. Dus komende woensdag van 7 tot 9 een speciale uitzending van Op de Haagte op locatie bij korfbalvereniging Koekluk.

0: brengen de sport bij je thuis.
1: Ja, dan zit hij er zomaar in.
2: Dat is vijfde klasse in volle glorie. Alle toeschouwers weten niet wat ze meemaken hier zo.
0: Live, lokaal en actueel.

0: Magic was dat. In ieder geval Jennifer Lopez hier op jouw zaterdagmiddag. En dan ben ik heel de titel kwijt. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit dat hij er niet bestaat hier op jouw zaterdagmiddag. In het derde uur van Sportlokaal. Ain't it funny? Ja, die was ik kwijt. Was mijn schermpje ineens vertrokken. Dat heb je met al die schermen hier rond je heen. Dan heb je af en toe een beetje het spoorbijster. Maakt niet uit. We hebben in ieder geval voor wat betreft de nacompetitiewedstrijd die voor DBGC op het programma staat tussen GHVV en FC Mainzen. Daar zijn ze bezig aan de verlenging. Dus daar is de stand wel in de verlenging inmiddels 2-1 in het voordeel voor GHVV. Dus dat lijkt erop dat DBGC de tegenstander gaat treffen die ze ook in de competitie tegenkwamen. GHVV, FC Mainzen dus op dit moment 2-1 in het voordeel dus voor GHVV. ZBVA tegen OFB staat op het programma. DVV 09 tegen Groenwit en Herkingen die gaat spelen volgende week tegen de winnaar van WIC en of Zwift Boys in ieder geval. Nou, dat gaan we proberen. Volgende week dan zitten de voetbalcompetities er zo goed als mogelijk op voor heel veel clubs. En ook we gaan richting de zomerstops. En dat betekent dat er in heel veel dorpen gewandeld gaat worden de komende dagen. En dat zal ook zo plaatsvinden in Olgersplaat. Want van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni wordt in Olgersplaat weer de jaarlijkse avond vierdaagse gehouden. Jong en oud kan deelnemen aan de wandelavonden door het dorp en de omgeving. De wandelingen starten iedere avond om 6 uur. Op maandag, dinsdag en woensdag vertrekken de deelnemers vanaf Christelijke Basisschool De Hoeksteen aan de Pieter Biggestraat 11 en op donderdag en vrijdag in multifunctioneel gebouw het centrum aan de Weesmolenstraat 12 en dat is dan de startlocatie. Deelname kan vanaf €6 per persoon en dit bedrag kan op de eerste wandelavond contant worden betaald. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. De organisatie hoopt opnieuw veel wandelaars te mogen verwelkomen. Jong en oud, iedereen is van harte welkom om mee te lopen en samen te genieten van sportieve en gezellige wandelavonden. Wie vragen heeft of wil helpen bij een stempel kan contact opnemen met de organisatie. En die zijn te bereiken op avondvierdaagseolgensplaat@hotmail.com. Dus avondvierdaagseolgensplaat@hotmail.com. Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni is er een avond vierdaagse, terwijl ik 5 dagen tel. Maar goed, dat maakt niet uit. Je kan 5 dagen wandelen. De eerste 3 avonden, maandag, dinsdag en woensdag vanaf de Christelijke Basisschool De Hoeksteen. En donderdag en vrijdag van het centrum in Olgersplaat. En voor €6 mag je deelnemen aan de wandel vierdaagse dus in Olgersplaat. En dat belooft ook weer een leuke, gezellige avond te gaan worden. Het gebeurt nog wel eens dat kinderen in de basisschoolleeftijd hun A of B zwemdiploma op jongere leeftijd weliswaar hebben behaald, maar daarna niet of slecht incidenteel de ooit geleerde zwemvaardigheid hebben onderhouden. Met het oog op de aanstaande zomervakantie, met hopelijk ook bijhorend zomerse omstandigheden, is het bij zwemclub De Schootiel mogelijk om de ooit geleerde vaardigheden weer wat op te frissen. Onder begeleiding van ervaren zwemtrainers worden de zwemvaardigheden gedurende enkele weken opnieuw geoefend. Deelnemers dienen zich in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B en de doelgroep van deze organisatie is de kinderen in de basisschoolleeftijd. Op een viertal woensdagavonden wordt tussen 7:15 en 7:30 de mogelijkheid geboden in het zwembad De Staver. En dat begint op donderdag 17 juni aanstaande. Daarna op 24 juni, 1 juli en 8 juli aanstaande. De kosten bedragen €45 per persoon. En dat is inclusief zwembadtoegang, begeleiding en deelname aan de zwemvierdaagse. Aanmelden kan nog tot donderdag 10 juni aanstaande. Dat kan via het e-mailadres leden@schootiel.nl onder vermelding van naam, leeftijd en telefoonnummer van je ouder of verzorger. Tevens vermelden dat het een opfriscursus voor A en B juni betreft. En uiteraard, vol is vol. Als er geen deelnemers meer bij kunnen, heb je helaas pech. Ga voor meer informatie naar de site www.schootiel.nl. Dus binnenkort is er een opfriscursus zwemvaardigheid voor de basisschoolleerlingen. En dat is op de donderdagen 17 juni, 24 juni, 1 en 8 juli aanstaande. Kost €45 per persoon. En daarin kun je in 3 kwartier word je begeleid om je zwemvaardigheden weer een beetje bij te spijkeren. Van 7:15 tot 7:30 in het zwembad van De Staver in Sommelsdijk. E-mailen kan naar leden@schootiel.nl. En op de website van de zwemclub is ook meer informatie te vinden. www.schootiel.nl voor meer informatie over de opfriscursus zwemvaardigheid.
1: Live verslagen.
2: En dan ziet hij nog een schot op zijn afkomen.
1: Interviews.
3: Wat zijn ze nu weer aan het doen? Dus de laatste 3 wedstrijden hebben we gewonnen.
1: En de achtergronden bij de sport.
4: Maar ja, we hopen dat de deelnemers daar tevreden mee zijn.
1: Sportlokaal.

0: We zijn inmiddels alweer aanbeland aan de laatste drie minuten van het derde uurtje van Sportlokaal op jouw zaterdagmiddag. En de wedstrijden die we hebben gevolgd, ja, daar hadden we wisselend resultaat. De jongens Spartaan helaas uitgeschakeld in de na-competitie. DBGC gaat door naar de finale ronde. En volgende week hebben we ook OFB die de finale gaat spelen bij ZBVH. Inschrijven voor de omloop van goede hoofdelijkheden is natuurlijk ook wel mogelijk, want sinds 1 april is de inschrijving weer geopend voor het evenement dat op 28 en 29 augustus aanstaande weer wordt gehouden. De omloop is een wandelevenement met afstanden van 80 en 110 kilometer. De start en finish zijn ook dit jaar weer gewoon lekker in de ogen geplaatst. En het evenement trekt jaarlijks vele deelnemers die de uitdaging aangaan om lange afstanden over het eiland te wandelen. Volgens de organisatie is ook de belangstelling nu alweer groot en er zijn al meer dan 500 inschrijvingen. En daarmee lopen ze voor op het schema van eerdere jaren. Laat de organisatie weten. In 2025 schreven zich uiteindelijk meer dan 1000 deelnemers in voor dit mooie evenement. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website www.dewandeltocht.nl. En voor het laatste nieuws en updates is de omloop van Goede Hoofdelijkheden ook te volgen via de social media. En daar kunt u alles nalezen op Instagram en op Facebook en natuurlijk op de website dewandeltocht.nl. 28 en 29 augustus de omloop van Goede Hoofdelijkheden. En dan kan je nu al verklappen, 26 uur lang zullen we de omloop weer gaan volgen met Omloop Radio hier bij Omroep Archipel. Dus 28 en 29 augustus, 26 uur lang live radio met Omloop Radio. En we volgen de lopers op de voet, zodat u geen stap hoeft te missen. Dat zou ik maar zeggen. De omloop is dus ook weer te volgen hier bij de streekomroep van Goede Hoofdelijkheden. Straks in het volgende uur gaan we onder andere zeker nog praten met de trainer van DBGC, Ben Hoogwerf. Wat hij van zijn wedstrijd vond vanmiddag in Vlaardingen, waar hij won uiteindelijk van Victoria met 1-2 door het doelpunt van Thijs Tromp uiteindelijk in de 88ste minuut van de wedstrijd. We proberen ook nog Ben Mier op de pakken te krijgen. Kijken wat hij nog kan vermelden over de wedstrijd tegen Groen-Wit, waar het verschil dus overduidelijk was en de jongens Spartaan een maatje te klein was, of Groen-Wit een maatje te groot voor de mannen uit Middelharnis. 4-0 werd daar de nederlaag. En OFB tegen WFB, de derby voor een plaatsje in de vierde klasse. Die eindigt uiteindelijk in 5-1. En OFB die gaat volgende week de finale ronde spelen in de na-competitie tegen ZBVA voor een plekje in de vierde klasse. Het zou mooi zijn voor scheidend trainer Manuel Legiersen, dat hij zijn club in de vierde klasse houdt, voordat hij volgend seizoen naar Fios zal gaan verhuizen. En Kees Breen in ieder geval het gaat overnemen daar in Oogsplaat. Het zou mooi zijn om in die vierde klasse te blijven met die club Oost-Vlakkese Boys, die dit jaar dus 80 jaar bestaan. Goed, dat was in ieder geval de wedstrijden van vanmiddag. En de tune loopt inmiddels al. Dat betekent dat we richting het nieuws van 5 uur gaan. En kijken of het de nieuwslezer gewoon blijft zitten dit keer en niet zijn mond gaat houden. En het volledige nieuwsbulletin kan gaan voorlezen van de klok van 5 hier op Omroep Archipel. Graag tot zometeen aan de andere kant van het nieuws van 5 uur.
1: Wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn vuurwapens gevonden in een Flixbus onderweg naar Oostende. De chauffeur belde de politie na het zien van een wapen en zette de bus stil bij Jabbeke. Agenten doorzochten de bagage en vonden 2 vuurwapens in het toilet. De politie controleerde de bus met een explosieve hond, wat tot een lange file leidde.
4: Het Nederlandse cruiseschip Handius mag weer uitvaren na een hantavirusuitbraak. De GGD Rotterdam-Rijnmond keurde het schip veilig goed na reiniging en desinfectie. Over 2 weken vertrekt Handius vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis in plaats van Vlissingen. 3 mensen overleden aan het virus. Het Amerikaanse leger voerde opnieuw een aanval uit op een boot in de Stille Oceaan. Die zou worden gebruikt voor drugsmokkel, waarbij 3 mensen omkwamen. Sinds september zijn er al 202 doden gevallen bij soortgelijke aanvallen op drugsmokkelboten in de Caribische Zee en Stille Oceaan. Mensenrechtenorganisaties noemen de aanvallen buitengerechtelijke executies. En DPG Media verlengt het project met 5000 gratis krantenabonnementen voor mensen met een laag inkomen in Nederland en Vlaanderen. Uit onderzoek blijkt dat deelnemers zich beter geïnformeerd voelen en makkelijker nieuws begrijpen. De abonnementen worden verspreid via armoedeorganisaties en zijn bedoeld als structurele voorziening.
5: En dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af, met temperaturen van 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 28 graden in het zuiden. In Limburg kan lokaal een bui voorkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, Sportlokaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Live verslagen.
6: Is de schot? Ja! En dan zit hij erin!
2: Interviews.
7: Zal weer een week pleister plakken zijn en opladen.
2: En het laatste sportnieuws.
8: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
2: Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Met vandaag Tim Hoek.
0: Ja, we zitten klaar voor het laatste uurtje van Sportlokaal hier op jouw zaterdagmiddag. En blijf gewoon lekker luisteren. Dan mis je niets in ieder geval van het laatste sportnieuws van uw eiland en omstreken hier bij Omroep Archipel. Het sportprogramma dat iedere zaterdagmiddag wordt gehouden tussen de klokken van 2 en 6 uur. Kunt u ons volgende week zaterdag de laatste competitieronde. En zaterdag 13 juni dan hebben we een afsluitende 12 uur durende uitzending vanaf het sportcomplex De Kruse in Oudorp bij het 24 uur toernooi van voetbalvereniging WFB. En dat zal de afsluiting van het sportseizoen 2025-2026 zijn. En volgende week zaterdag 6 juni nog de laatste na-competitiewedstrijden van de Flakkeese clubs. En in dit uur van Sportlokaal gaan we straks nog praten met Ben Hoogwerf. Hebben we een terugblik op de wedstrijd tussen OFB en WFB. En het laatste sportnieuws dat in ieder geval hier weer ter tafel komt. En wat u kunt mailen naar sportredactie@omroeparchipel.nl. Dus sportredactie@omroeparchipel.nl. En tot 6 uur zijn we er nog.
2: Omroep Archipel. Sportlokaal.

0: De Heulen, de Visbank. Ieder dorp heeft ook een plek waar je de laatste nieuwtjes hoort en alles wordt besproken. Op de Haagse, iedere woensdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6, Sportlokaal.

0: Beautiful People, muziek was dat van David Guetta en Sia hier bij Omroep Archipel. Het sportprogramma Sportlokaal. Tot 6 uur zijn we er nog weer in. We gaan terugblikken op de eerste wedstrijden in de na-competitie. We hebben het vanmiddag allemaal al live mee kunnen maken. Onze correspondent Huub van Kijk was meegereisd naar Breda om ons op de hoogte te houden van de wedstrijd Groen-Wit tegen de jonge Spartaan. En ja, we hebben in afloop even gebeld. Nu met trainer Ben Mierop. Ben, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat is de stemming eigenlijk bij de spelers vanmiddag? Slecht.
1: Ik heb uitvaarten meegemaakt die gezelliger waren. Ik denk dat dat logisch is.
0: Dat snap ik. Teleurgesteld. Maar aan de andere kant misschien wel realistisch of niet? Want de verschil was wel erg groot als ik het meegekregen heb vanaf het veld.
1: Kijk, als er 0-4 staat, dan is het verschil natuurlijk enorm. Mm-hmm. Daar zijn we zeker nederig in. Ik denk dat het niet de verhoudingen hoeven te zijn. Maar zijn ze wel. Dus ontzettend balen, want je hoopt natuurlijk dat je een mooi avontuur tegemoet gaat of in ieder geval een mooie wedstrijd speelt. En dat is gewoon in alles niet gelukt. Dus ja, het is heel vervelend en vooral voor onze supporters die er weer met grote getalen zijn.
0: Ja, er was een flinke bus meegereisd naar Breda toe. Waar heeft het aan gelegen, Ben? Kun je de vinger op de zere plek leggen?
1: Ik denk dat het niet aan vandaag ligt. We hebben een beetje een rommelige week gehad in voorbereiding hier naartoe. Met allerlei dingen die tussendoor kwamen. En dat hebben we denk ik niet goed genoeg als team in volledigheid met elkaar kunnen managen. Waardoor we eigenlijk niet klaar waren voor wat we vandaag moesten doen. En dan is zo'n ploeg als Groen-Wit echt te goed. Je zal wel helemaal bij de les moeten zijn. En dan waren wij niet.
0: Ja, nou praat je over vervelende dingen. Blessures?
1: Gewoon dingen in het regelen met elkaar. Of in net wel of net niet. Of omgaan met hitte. Of gewoon in de totaliteit. Je zal het herkennen. Hè? Je hebt het thuis ook wel eens dat je een week hebt dat je denkt, nou, het lijkt wel of dat er elke dag wel iets is. Of iemand aandacht vraagt. En dan komen we gewoon net tekort. Omdat wij eigenlijk vanuit onze kracht, onze bubbel, kunnen wij goede prestaties leveren. Dus ik vind dat we deze week verloren hebben, niet specifiek vandaag.
0: Nee, oké. Het was wel een ploeg die, als ik het zo begreep, van de mensen ter plaatse hoog druk zetten. Iets wat het spel wat jullie eigenlijk zelf ook al te graag willen spelen.
1: Ja, nou ja, dat klopt. Alleen zijn we het beter uitgevoerd. Maar ze hebben ons niet verrast. Ze hebben het niveau gehaald wat wij verwacht hadden. En dan wisten we ook dat als wij niet ons eigen niveau zouden halen, dat het heel moeilijk wordt, want dan zijn ze gewoon te goed. En dat was helaas zo. Ja, dus is het horrorscenario wat je niet wil.
0: Nee, dus als ik jou een beetje proef, vind je de 4-0 eindstand eigenlijk een beetje geflatteerd dan? Of?
1: Ja, nee, dus zeker op basis van de kwaliteit van beide teams. Alleen, ik ben ook wel zo realistisch dat het altijd de uitslag is die er staat. Dus ja, 4-0 is blijkbaar het verschil tussen Groen-Wit en de jonge Spartaan nu. En dat zullen wij moeten slikken. Maar ik ben ervan overtuigd als je volgende week nog eens kijkt naar de uitslag van Groen-Wit, dat je snapt wat ik bedoel.
0: Ja. Hun gaan dus volgende week de tweede ronde spelen tegen DVV 09. Voor jullie zit het seizoen erop. Ik denk toch uiteindelijk, Ben, dat je wel trots mag zijn op wat jullie gepresteerd hebben uiteindelijk.
1: Ja, je hoopt er natuurlijk een seizoen van te maken waar de mensen nog 5 jaar over spreken. Maar we hebben er een seizoen van gemaakt waar de mensen misschien nog 5 dagen over spreken. Ja, dat hebben we zelf gedaan. En dat is jammer. Maar de Spartaan is tweede klasse en daar zijn we best blij mee.
0: Daarom. Dus daar mogen we met z'n allen gewoon trots op zijn. Ook volgend jaar gewoon lekker in die tweede klasse gaan proberen. Bedankt voor je snelle toelichting na afloop van de wedstrijd, Ben. Ga lekker genieten van de zomerstop. En dan spreken we elkaar volgend jaar weer. Volgend seizoen.
1: Ja, prima. Ja, is goed. Dankjewel, mannen, voor dit seizoen weer.
0: Ja, Ben Mierop was dat na afloop van de wedstrijd Groen-Wit tegen de jonge Spartaan. Enigszins geflatteerd. Al dus Ben en Mierop. Maar een 4-0 overwinning staat op het scorebord voor de Groen-Witten. Die dus volgende week naar Goeree-Overkee mogen komen. En het gaan proberen tegen DVV 09.
2: Sportlokaal is online. Volg ons ook op Facebook, Instagram, Spotify en online via omroeparchipel.nl.

0: Sportlokaal is het sportprogramma voor Goede Overflakkee. Heb je zelf sportnieuws? Laat het ons weten. Sportredactie@omroeparchipel.nl.
1: Ja, je bent nog steeds afgestemd op het sportprogramma hier op het eiland Goede Overflakkee, Sportlokaal. De 21ste Tieleman Keukens Run die wordt weer, komt er binnenkort weer aan. En dat wordt een zomers hardloopfeest. Want op woensdagavond 17 juni organiseert AV Flakkee de 21ste editie van de Tieleman Keukens Run. Die afgelopen jaren werd deze wedstrijd op de tweede zaterdag van november gehouden. Maar AV Flakkee komt dit jaar met een vernieuwde opzet, waarbij het evenement meer potentie krijgt om door te groeien. Hardlopen is ontzettend populair en de organisatie speelt daarop in door het evenement aantrekkelijker te maken. De start- en de finishlocatie gaan weer terug naar het terrein van Tieleman Keukens, de naamdrager van het evenement. En de vereniging is trots om deze wedstrijd en vindt het dan ook belangrijk en prachtig dat dit in het vernieuwde concept letterlijk weer dichtbij de lopers komt, aldus de hoofdsponsor. De 10 kilometer route gaat via de Staverseweg richting de Watertoren, waarna de lopers via het fietspad van de Oudelandse Dijk richting het centrum gaan met de mooie passage bovenlangs de Diek, om vervolgens via de Oostdijk en de Rottenburgse weg weer te finishen bij de Tieleman Keukens. De route is zeer geschikt voor snelle tijden en met name de stukken door het centrum zijn mooi voor het publiek. Deelnemers kunnen zich online inschrijven via avflakkee.nl. Daar is ook een flyer te vinden met alle informatie. De 10 kilometer die start om 7:30 en de 5 kilometer die start om 7:50. En ook zijn er jeugdlopen voor van 400 en om 7:50. En ook zijn er jeugdlopen voor van 400 en 800 meter.

0: organiseert AV-Flaké de 21ste editie van de Tiedemann Keukens Run. Nieuw dit jaar is in ieder geval dat deze in juni wordt gehouden. En meer informatie kunt u vinden op avflaké.nl. Woensdagavond 17 juni aanstaande, dus gaat die loopplaats vinden. En voor meer informatie kunt u terecht op de website avflaké.nl.
1: Live verslagen, interviews en het laatste sportnieuws. Tot 6 uur is dit Sportlokaal. Omroep Argos.

Een mooie plaat uit de jaren 80 van AHA en Take On Me. En daarvoor bent u afgestemd op Sport Lokaal. Heb je sportnieuws wat je kwijt wil? sportredactie@omroeparchipel.nl. Dan komt het iedere zaterdagmiddag voorbij. Volgende week zaterdag natuurlijk de laatste reguliere uitzending van Sport Lokaal op de zaterdagmiddag. 4 uurtjes lokaal sportnieuws. En dan die week erop op 13 juni. Dan zijn we aanwezig bij het 24 uur voetbaltoernooi van voetbalvereniging WSB. Als we daar een 12 uur durende uitzending maken vanaf 7 uur in de ochtend tot 7 uur in de avond. Komende woensdag hebben we nog een speciale uitzending vanaf locatie. En dan gaan we het hebben over korfbal. 2 uur lang aandacht voor de korfbalvereniging Koetluk in Op de Haagte op locatie. Dus aanstaande woensdag tussen 7 en 9 uur. Stichting Ons Dorphuis die organiseert op vrijdag 5 juni voor de 18e keer de jaarlijkse wandelmars in Nieuwe

Tongen. Het evenement wordt samen met een groep vrijwilligers gehouden en is bedoeld voor jong en oud. Gezelligheid en bewegen staan centraal tijdens deze wandeltocht. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 5 of 10 kilometer. En de wandelroutes voeren door dorpskernen en om de omliggende polderlandschap van Nieuwe Tongen. Onderweg ontvangen wandelaars en versnapering van de plaatselijke supermarkt. Het start- en het eindpunt van de wandelmars is bij ons dorphuis aan het Korteweegje 14 in Nieuwe Tongen. Inschrijven kan vanaf 6 uur en de start is om 6:30. Bij de Fines zorgt muziekvereniging Apollo weer voor een feestelijke sfeer. En na afloop ontvangt iedere deelnemer een medaille als herinnering aan de wandeltocht. De organisatie hoopt opnieuw veel deelnemers en bewoners en bezoekers te verwelkomen. De wandelmars is inmiddels een geliefd evenement dat het hele dorp in beweging brengt. Aldus de stichting Ons Dorphuis. Vrijdag 5 juni aanstaande dus. De 5 of de 10 kilometer kun je wandelen. Vanaf 6 uur kun je inschrijven en de start is om 6:30. En het vindt allemaal plaats bij Ons Dorphuis aan de Korteweegje 14 in Nieuwe Tongen.

0: Sia was met The Greatest op jouw zaterdagmiddag. Het is 17:30 hier in het programma Sport Lokaal op jouw zaterdagmiddag. En we gaan natuurlijk alle competities weer volgen. Alle na-competitiewedstrijden volgen. Ook volgende week zaterdag staat er een leuk wedstrijden op het programma. 4 duels door de Flakese clubs. Die worden gespeeld. DVV 09 gespeeld thuis in ieder geval in de tweede ronde van de na-competitie tegen Groen-Wit. Voor een plaatsje in de eerste klasse. Dus dat zal allemaal moeizaam gaan worden. Een moeizame wedstrijd wellicht. Groen-Wit was vandaag toch wel de sterkere van de twee tegen de jonge Spartaan. Dan hebben we natuurlijk Herkingen die volgende week speelt tegen de finale wedstrijd op neutraal terrein tussen de winnaar van Wick en Swift Boys. Daarvan hebben we nog geen eindstand doorgekregen wie er gewonnen heeft, Wick of Swift Boys. Maar Herkingen zal de tegenstander zijn in de finale voor een plaatsje in de vierde klas. Op neutraal terrein zal er gespeeld worden volgende week in ieder geval. En dat geldt ook voor OFB die vanmiddag overtuigend wisten te winnen met 5-1 maar liefst van WFB. Een overtuigende overwinning voor vierde klasser OFB vanmiddag op eigen veld tegen WFB. En OFB die zal dus volgende week de finale wedstrijd gaan spelen voor een plaatsje in de vierde klasse. En dat zullen ze gaan doen bij de nummer 2 uit de vijfde klasse. Op neutraal terrein dan wel. ZBVA is de tegenstander volgende week voor OFB in die finale van de na-competitie. En wie er ook finale gaat spelen, dat is DBGC volgende week. Ben, gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Dat is een leuke wedstrijd vanmiddag, denk ik, met veel spanning.
1: Nou, de uitslag was leuk, maar de wedstrijd zelf was op het laatst zeker niet meer aan te gluren. Ik heb nog nooit met 7 centrale verdedigers gespeeld. Maar wij we kwamen wel in die situatie terecht dat wij op een 2-1 voorsprong kwamen op de 88e minuut. En wij hadden daarbij ook nog een blessuregeval. Die jongen is nu naar het ziekenhuis. Ziet er niet goed uit.
0: Okay.
1: Dat was mijn laatste aanvaller. Rick Fransen, de zoon van Tim Fransen. Die viel in en met een harde charge werd hij eruit geschopt. Het zat niet heel veel kwaad bij, maar het was gewoon ongelukkig. Ja, dan had ik geen aanvallers meer. Dus heb ik maar een centrale verdediger bijgezet. Dus ja, een leuke wedstrijd. Ja, uitslag natuurlijk perfect in ons voordeel. Maar het was af en toe ook nog wel billenknijp, kan ik je vertellen.
0: Ja, hoe heb je jezelf voorbereid, Ben, op deze wedstrijd? Want Victoria is een club die jij wel kent, hè?
1: Ja, Victoria ken ik heel goed. Een aantal keren tegenspeeld met DVO 32, ook met Keto Spaarland. Ook een aantal jongens die ik zelf nog getraind heb bij DVO. En bij Zwaluw nog een jeugdspeler, Bart van der Hoeven. En ja, je kent ze. En dan heb je twee wedstrijdbeelden te pakken gekregen van Botlek en, even denken, Berkel. En dan ga je toch een beetje kijken hoe ze spelen, waar eventueel wat zwaktes liggen. Nou, dat wisten wij bij hun rechtsback. Ze speelden wel in die twee wedstrijden 4-4-2, dus daar zijn we wel een beetje op ingegaan. Maar goed, dan is 4-3 wat herkenbaarder voor ons dan een 4-1-3-2 zoals zij spelen. En, 7e minuut, gewoon een mooie voorsprong. Thijs Tromp vindt Jaden Willemstein vanaf links. Jaden die van rechts naar binnen komt, kopballetje. Als een duveltje uit een doosje koopt hij hem binnen in de verre hoek. Ja, 7e minuut 1-0, dat is natuurlijk lekker. Aan de andere kant creëer je wel wat bij Victoria die dan tegen degradatie strijdt. Wat al een vechtploeg is. Ja, hoor je Nieuwland moet ook een groot compliment geven. Zowel in de eerste helft goede redding en in de allerlaatste secondes pakt hij ook een hele knappe bal onder hem. Ja, dan trek je hem lekker over de streep.
0: Als je dan nog even kijkt naar die eerste helft, Ben. Ja, je kwam, wat je net zegt, op een goede 0-1 voorsprong door de doelpunt van Jaden Willemstein. Maar in richting de rust was het toch Victoria die wat meer druk ging zetten richting jullie doel.
1: Ja, precies. Wat ik tegen je zeg, zij moeten. En zij waren wel echt aan het pressen. Ze hadden zelfs nog een doelpunt dat afgekeurd werd. Ik denk vanwege mijn buitenspel. Dat kon ik niet zien. Maar goed, dat is wel prettig met neutrale grensrechters. Dat het dan een keertje in je voordeel uitdraait. In de rust ga je natuurlijk niet zeggen, ik verwacht een stormend Victoria. Want dan, zeker met deze groep, die al heel veel tegenslagen heeft moeten incasseren, wilde ik juist vooral gaan zitten in het zelfvertrouwen en niet geen angst inboezemen.
0: Geef je ze dat dan ook mee in de rust? Jongens, jullie kunnen het gewoon, je staat 0-1 voor.
1: Blijf gewoon voetballen zoals je het doet, eerste helft, zoals we heel het seizoen al doen. We hebben ook niks anders gedaan vandaag dan normaal gesproken. Ik ben wel 2 weken een beetje aan de slag met, dat is een model uit de sportpsychologie, om in je eerste cirkel te blijven waar je invloed op hebt. En alle cirkels daarbuiten, dat moet je proberen van je af te zetten, want daar heb je geen invloed op en dan kan je alleen maar afleiden. En heel grappig, ja, het zal wel een grapje geweest zijn van die gasten, maar trainen, we gingen gelijk weer terug naar cirkel 1. En dus ja, dat is wel hetgeen wat je wil bereiken. En daar hebben we wel een beetje aandacht op gelegd. Zeker ook na de 0-0 bij Rozenburg in de competitie, waar het seizoen een beetje als een nachtgaasje uitging. Dus ja, dan zit je een beetje in de psychologie. Maar ik ben geen psycholoog, hoor, absoluut niet.
0: Nee, maar goed, je probeert ze dan in de rust een beetje positief naar die tweede helft toe te praten.
1: Ja,
0: dan valt het toch wel tegen dat dan 10 minuten na rust of 5 minuten na rust die tegengoal valt.
1: Ja, een tegengoal valt altijd tegen. Maar je hebt ook gewoon een tegenstander die ook een plan heeft en die heel gevaarlijk is in standaard situaties. Sterker nog, het misschien allemaal wel moet hebben van standaard situaties. Vrije trappen zijn levensgevaarlijk daar. Corners waren gevaarlijk. Zoeken wel continu ook naar een penalty. Ja, daar moet je op voorbereid zijn. Maar vooral ook zin mee omgaan. Ja, en als die dan valt 5 minuten in de tweede helft. Ja, dan moet je vooral bij jezelf blijven. Van wat hebben we afgesproken met elkaar. Dat dit kan gebeuren. Dat hoort gewoon bij het spel. En daar hoeven we helemaal niet van de leg te zijn. Ik moet wel zeggen dat ja, de tweede helft Victoria ook enorm preste. Waarbij wij wel teruggedrongen werden. En dat was ook wel de reden dat ik Rick Fransen bracht. Want als je volledig gaat ingraven bij een 1-1, dan is het onheil over jezelf afroepen. Dus daar heb ik twee aanvallers gebracht met snelheid. En heb ik Thijs Tromp een klein beetje naar het middenveld teruggehaald. Maar ja, Rick werd na een minuut of 6 dat hij inviel er alweer vanaf geschopt. Ja, toen heb ik maar een verdediger erbij gezet.
0: Ja, maar je krijgt het dan toch voor elkaar om die tweede goal te maken.
1: Ja. Natuurlijk, als zij komen, laten ze ook ruimtes. Mm-hmm. En dat is ook een beetje het scenario wat we hebben geoefend. We hebben vorige week nog bij Prinsenland een hele mooie wedstrijd gespeeld met ook een 4-4-2 tegenstander. Ook een 2-0 achterstand. Dus ook weer omgaan met die weerstand van een achterstand kunnen ombuigen. We winnen daar 2-3. Ja, als een tegenstander denkt bloed te ruiken, ja, zij moeten dan wat laten. Maar daar moet je dan wel gebruik van maken.
0: Mm-hmm.
1: En wij moeten ook, we hebben ook stappen gemaakt in hetgeen dat als wij de bal hebben en de tegenstander zet geen druk, ja, waarom zouden we dan de bal naar voren schieten of een peer geven? Want dan kan je balverlies leiden. Dus we hebben ook geprobeerd wat langer de bal in de ploeg te houden om daarmee een wedstrijd wat meer te lezen en te domineren. Dus ja, en zo blijf je als trainer eigenlijk altijd wel bezig, hoor, want het is absoluut nog niet volmaakt. Maar het zijn wel leuke dingen om mee bezig te zijn.
0: Ja, maar uiteindelijk dan toch die 1-2. Daarna spijker je het een klein beetje dicht achterin. Ja. Trek je die wedstrijd over de streep. Dus in die zin, wat je al een paar keer gezegd hebt, DBGC moet weer gewoon even volwassen gaan spelen en zo'n wedstrijd over de streep halen. En dat is dan uiteindelijk gelukt.
1: Ja, we hebben echt heel veel kwaliteit. Hè? Want de makloetjes lopen er ook gewoon nog steeds. We hadden vandaag niet eens Jeroen Sept op onze beschikking. Dat is toch onze clubtopscorer en ook heel goed voor heel veel assists. Ja, ik heb vanaf het begin van het seizoen gezegd, we gaan niet meer kijken wie er niet zijn. We focussen op wie er wel zijn. Ja, en vandaag kunnen we het ook zonder Jeroen Sepp. En daar ben ik eigenlijk apetrots op die gasten. En iedereen heeft daar zijn rol in gespeeld. Niet iedereen is ingevallen, maar ja, de wissels zijn zo betrokken. Ze hebben alles gegeven om in die laatste minuten, ja, we speelden 7-2-1 of zo, denk ik. Mm-hmm. Dat doet er allemaal niet zoveel toe. Maar ja, als je dan dat voor je clubje over hebt, dat resultaat kan bereiken met elkaar. Ja, dat is wel heel gaaf.
0: Ja, dat is heel gaaf. 1-2 de overwinning. Door naar de finale ronde volgende week met een bekende tegenstander.
1: GHVV,
0: ja.
1: Ja. Ja, uit 4-4, thuis 2-0. En dan een mooie locatie gaan zoeken waar we beide op neutraal willen spelen. En maar dat ligt bij Marco de Koning, onze teammanager. Dus die hoorde ik al wat ideeën en appjes heen en weer sturen. Dus ja, dat krijgt wel een vervolg deze week. Dat zien we wel.
0: Ja, maar in ieder geval een bekende tegenstander. Heb je al een beetje idee hoe je ze wil gaan beslechten? Hoe je ze gaat bestrijden?
1: Ja, ik denk dat de laatste wedstrijd, die 2-0 overwinning, pakte wel heel goed voor ons uit. Dus daar moet. Kijk, wij gaan sowieso niks anders doen dan we heel het seizoen hebben gedaan. Want stel dat het dan misgaat, dan kijken ze wel naar mij van train. Heel het jaar spelen we op deze manier. En nu het spannend wordt, gaan we iets anders doen. Stel dat het lukt, nou, dan kan je heel stoer de gevierde trainer zijn van kijken wat een tactische greep ik zet. Aan de andere kant hebben we gewoon tegen elkaar gezegd, wij blijven doen wat we doen. En als dat de promotie waard is, dan is dat wat het is. En als het geen promotie waard is, dan hebben wij een fantastisch jaar gehad met elkaar, hebben we het heel erg naar ons zin gehad, is plezier weer terug. En dan krijg je wat je toekomt. Dus verder geen hoge geen grote verrassingen voor volgend jaar. Of voor volgende week, sorry.
0: Ja, gewoon lekker in jezelf blijven geloven. Je eigen spelletje blijven spelen.
1: Ja, tuurlijk. En dat pakt vandaag goed uit.
0: Ja, is dat met Jeroen Sepp volgende week of zonder?
1: Nou, daar gaan we eens even naar kijken. Ja, Rick Fransen die valt echt wel zwaar geblesseerd uit. Dus ik denk dat er wel een plekje vrij komt voor hem. Maar dat ga ik eerst binnen de groep bespreken. En,
0: we gaan het horen, Ben. In ieder geval geniet van met je club van deze overwinning. Die is in ieder geval binnen. En op naar de seizoensluiting volgende week. Op een neutraal terrein de finale wedstrijd tegen GHAVV.
1: Ja, gaan we doen. Dankjewel voor de aandacht.
0: Ja, Ben, bedankt voor je toelichting op de wedstrijd dus. En Ben Hoogwerf vanuit Vlaardingen bij de wedstrijd Victoria tegen DBGC 1-2. En uiteindelijk is dat de wedstrijd die daar werd gespeeld. En DBGC de 3 punten over de overwinning over de streep trekt. En de finale gaat spelen volgende week op neutraal terrein tegen GHVV. No, you don't.

0: Best Fake Smile James Bay kwam voorbij hier in Sportlokaal. In het laatste kwartiertje wat alweer is aanbeland voor deze zaterdagmiddag. De 30e mei 2026. Nou, Ben Mierop hebben we gehoord bij Groenwit tegen de Jonge Spartaan. Hij verloor met 4-0 maar liefst van de ploeg uit Breda. Victoria tegen DBGC. Ben Hoogwerf zojuist 1-2. En DBGC gaat door naar de finale die ze spelen op neutraal terrein tegen GHVV. En dan hebben we nog de derby van vanmiddag. En dat is OFB tegen WFB. Daar waren we vanmiddag live bij met Colin Berkhout. Hij zag een 5-1 overwinning voor Olgers Plaat, voor OFB, die dus dit seizoen uitkomt in de vierde klasse en zich wil veilig spelen om in die vierde klasse te blijven. WFB, die wil al jarenlang proberen te promoveren naar de vijfde klasse, haalde uiteindelijk de na-competitie en speelde tegen OFB in Olgers Plaat een 5-1 nederlaag. En de afloop sprak in ieder geval Colin Berkhout met de verliezende trainer Arjan Fuik.
1: Ja, het was vandaag was het niet goed genoeg.
2: Nee, dat klopt. Dat klopt. En we hadden gewoon genoeg mensen. We hadden ook wel wat geblesseerd, maar daar werken we heel het jaar al. Maar we zijn de laatste wedstrijden al heel erg zoekende. En we winnen dan wel. Maar het ging gewoon niet zo soepel. En ook niet altijd met het voetbal wat we gewend waren. Zeker de eerste periode. Dus ja, we wisten dat dit een... maakt niet uit wat voor kant we hadden gaan, hier naartoe of naar Zuiderpark. We wisten gewoon die twee wedstrijden dat gewoon heel lastig zou worden. En dan hoop je toch dat er een glimp komt van een stukje vastigheid of wat dan ook. En hetgeen we al in de eerste periode en ook wel in de derde periode in het begin hadden. Maar dat konden we niet op de mat brengen. En daarentegen hebben OVB, zeker voorin, hebben ze daar fantastisch van geprofiteerd. En ze hadden twee handenbinders en die hadden we gewoon niet genoeg onder controle. Mm-hmm. Ja, en dan toch die één. Ja, we hadden een moment dat ik dacht van nou, dit gaat dan wel de goede kant op. Ja, en toen zaten we gewoon een paar keer zaten we niet goed. Ja, dan komen ze gewoon terecht op een 1-0. En dan 2-0. En daarin hadden we ook nog daarvoor de goede kans. Om de 1-1 te maken. Alleen voor de keeper, dat doen we ook niet. Ja, en de tweede helft, dan ga je gokken. En dan hoop je dat je snel een goal maakt. Nou, en dan is de eindfase niet goed. En dan lopen ze weg. Ja, dan weet je dat het 3-1, 4-1, 5-0, 3-0, 4-0, 5-0, 5-1. Dus OVB heeft gewoon verdiend gewonnen.
1: Nee, daar leek het inderdaad ook wel op zo met dat wedstrijdverloop. Maar als je zo kijkt naar de wedstrijd, waar zou jij de vinger op kunnen leggen waarvan je zegt, oké, daar lag echt ons zwakte punt, daardoor is het niet gelukt?
2: Nou, het was ook wel, de ruimtes waren heel erg groot. Dus de linies trokken niet naar elkaar toe. Zeker in balbezit, waardoor we in de omschakeling heel ver uit elkaar stonden. En wat hun gewoon deden, en dat deden ze gewoon prima. En dat hun aanvoerder gaf dan de lange bal. En voorin deden ze dat goed gewoon. Buitenspeler kon er binnen toe, bek gaat er overheen. Ja, daar hadden wij gewoon niet genoeg grip op. En dat hebben we wel aangekaart en we hebben dat ook besproken. Maar ja, dan moet je ook met elkaar praten. En ja, in het veld. Ja, en dat was gewoon lastig, we hadden gewoon geen grip. En we komen zelfs nog eerst al nog even goed weg. Want anders ben je al veel sneller al met 2-0, 3-0, denk ik. Dus daar lag eigenlijk toch wel een beetje... we maakten het veld gewoon te groot. En waardoor we in de omschakeling gewoon zoveel ruimtes weggaven. En eigenlijk is dat juist, was dat onze kracht. Het vooruit verdedigen en ook voetballen. Linies kort op elkaar. Maar ja, dan doordat de laatste weken ook heel erg moeizaam gaat, ja, dan sluipt toch een beetje onzekerheid in. Dus het ligt niet alleen aan deze wedstrijd. Het ligt in de laatste weken dat het gewoon heel moeilijk is voor de groep om om de punten binnen te harken, zeg maar.
1: Ja, dat helpt natuurlijk allemaal niet mee. Eindresultaat staat natuurlijk. Dat is gewoon 5-1 en nog een seizoen in de vijfde klasse. Zijn er dan nog belangrijke ontwikkelingen waarvan jij denkt van... volgend jaar zit jij er nog. Zijn er nog belangrijke spelers die wel komen en gaan? Wat is een beetje de huidige... hoe ziet de toekomst eruit?
2: Nou ja, ik heb het super naar mijn zin bij WVB. En ik blijf ook gewoon een jaar. En de groep blijft in zich heel intact. Er komt echt talentjes bij. Ja, die hebben vandaag ook weer minuten gemaakt. Stas Valente van Stellendam, die komt terug. Stan Valente, die komt terug. En we hebben... Ja, dan moet ik even afwachten hoe dat afloopt. Maar dus er komt nog een speler die aan deze kant komt wonen bij ons. Die heb ik geloof ik bij Spirit en Perkhout gevoetbald. En daar hebben we een dinsdag mee gesprekken mee. Een donderdag gesprekken mee, sorry, donderdag. En voor de rest, alles blijft intact. En De groep weet zelf ook wel waar het ook een grootste gedeelte aan ligt. En ja, dat kunnen wij niet veranderen. Dat zal echt de groep zelf moeten veranderen. Mm. Dus, maar ik heb daar wel vertrouwen in. Dus, maar de lat leggen we wel... die heb door deze situatie eigenlijk... dat we een hele goede fase hebben gehad. Heel goed voetbal. Mooie wedstrijd gespeeld. Waaronder ook Vlobberg uit. En... dus de lat wordt wel neergelegd over volgend seizoen dat we echt voor de prijs willen gaan. Voor de prijzen, laat zo zeggen. In ieder geval promoveren.
1: Ja, lijkt mij meer dan logisch natuurlijk als je kijkt nu naar je eindklassing. Je schetst alleen maar dat er dingen bij komen. Ja. Lang verhaal kort. En komt er een mooie toekomst aan voor WFB. En ja, laten we hopen op een mooie volgend seizoen in toch wel de vijfde klasse. Doe maar.
2: Ja, dus kom kijken, zou ik zeggen.
1: Kom helemaal goed. Hartstikke bedankt ook voor de interviews weer dit seizoen.
2: Is goed. Hey, hartstikke bedankt.
0: Dat was dus Arjan Fuik, de trainer van WFB. Die met zijn club met 5-1 verliest van OFB. En WFB dus komend seizoen weer in die vijfde klasse gaat spelen. Maar toch een nieuwtje. Ik had het nog niet gehoord. Stan van Lente. Die komen terug van Stellendam naar WFB. Zo waren er meer transfers van de week te melden. In ieder geval op de Vlakese voetbalvelden. En daarbij zie je toch wel dat zowel Den Bommel als Melisand zich goed hebben versterkt met een aantal spelers. Sam Vos, die gaat van DBGC naar de Bommel. Geldt ook van Brian Bouwens. Die gaat ook voor Den Bommel spelen. Lars Hollaar van NTVV, die in de vijfde klasse speelt, gaat het ook in de derde klasse proberen. En dat geldt ook voor Calvin Goemaat. Hij verlaat OFB en gaat spelen in Den Bommel, die zomaar dus vier versterkingen hebben. Sam Vos, Brian Bouwens, Lars Hollaar en Calvin Goemaat naar Den Bommel. Mathieu Floor, die gaat van OFB naar Melisand. Ralf van Geemert komt ook terug naar Melisand. Hij komt van Fios. En Melisand heeft zich ook versterkt met Ralf Mens. Die komt van sportvereniging Dios. Joram Alipaard, dat was wel het nieuwtje wat vandaag ons bereikte, die verlaat DVV 09. Het eerste seizoen dat hij voor DVV 09 speelde, voorheen voor DBGC, maar nu gaat hij richting eerste klasser RVVH in Ridderkerk. Dus Joram Malipaard verlaat DVV en gaat naar RVVH. Stan van Lente dus van Stellendam naar WFB. Dat zijn een beetje de transfernieuwtjes die deze week onder andere bekend werden. En we hier kunnen doorgeven via Sportlokaal. WFB verliest dus met 5-1. OFB gaat volgende week de finale spelen op neutraal terrein tegen ZBVH. DVV 09 ontvangt Groen-Wit. DBGC gaat op neutraal terrein de finale spelen tegen GHVV. En Herkingen, daar is de tegenstander bij ons nog niet van bekend. Die gaat spelen tegen de winnaar van Kwik en Swift Boys. En dat hoop ik zo meteen nog even te kunnen uitzoeken of ik daar de winnaar van kan vinden. Dan weten we wat de tegenstander van Herkingen wordt volgende week. In ieder geval bedankt voor zover de verslagen en de verslaggevers die voor ons langs de velden stonden vanmiddag hier in het programma Sportlokaal.

0: Ja, we schuiven Madonna met Borderline gewoon lekker aan de kant. Je mag lekker de afwas gaan doen hier in de studio van Omroep Archipel. Dan kunnen wij zo meteen naar huis. En je hoort het aan de tune dat deze uitzending, de 600ste aflevering van Sportlokaal, er weer op zit. Inmiddels is bekend geworden dat in ieder geval DBGC de finale gaat spelen voor een plekje in de derde klasse. Dan zal het moeten gaan gebeuren tegen GHVV, want die wonnen met 3-1 van FC Mainzen. En zodoende gaat GHVV tegen DBGC de finale worden van de nacompetitie. Wellicht dat die op VV Stellendam wordt gespeeld. We zullen het afwachten. We gaan het horen de komende week. Herkingen die speelde ook de finale op neutraal terrein. En dat zal zijn de wedstrijd tegen Swift Boys. En OFB speelt de finale tegen de nummer 2 uit de vijfde klasse ZBVH. Op neutraal terrein zullen die wedstrijden worden gespeeld. En we hebben ook de tweede ronde nog in de nacompetitie tussen DVV 09 en Groen-Wit volgende week in Dirksland. En Jeroen Witte zal daar de verslaggever zijn die ons op de hoogte houdt van die wedstrijd in de strijd om de promotie naar de eerste klasse. OFB WFB werd 5-1. DBGC wint met 1-2 van Victoria en Groenwit, de jonge Spartaan, met 4-0. Mede namens Sam, bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week bij een nieuwe Sportlokaal. Dag.
1: Dat wordt mede mogelijk gemaakt door Pluto Sport.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De beelden tonen een chaotische situatie met een man en een vrouw, waarbij de vrouw hardhandig wordt weggetrokken. De aanhouding volgde op een melding van bedreiging met een mes. In België zijn 2 vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel een grote politiemacht de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren afgesloten vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Het cruiseschip Hondius mag na grondige reiniging en desinfectie weer uitvaren, bevestigt de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het schip, getroffen door een uitbraak van het Hantavirus, vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een nieuwe reis. 3 besmette opvarenden overleden. De bemanning is in quarantaine. En een fietsenmaker in Groningen werd aangehouden nadat hij een lokfiets van de politie veiligstelde. Hij zag een poging tot diefstal en zette de fiets binnen, maar werd verdacht van heling. De politie bevestigt de aanhouding en meldt dat de zaak is geseponeerd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten een enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. In België zijn twee vuurwapens gevonden op het toilet van een Flixbus. Na een tip van een chauffeur viel de politie de bus binnen. De snelweg richting Oostende bleef uren dicht vanwege het onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 vrijwilligers die met een meetapparaat het geluid bij een woning meten. Jaarlijks komen er veel klachten binnen over geluidsoverlast. De proef combineert metingen met ervaringen van inwoners en loopt tot het einde van het jaar. Bij voetbalvereniging Berghem Sport is stilgestaan bij de dood van een 47-jarige jeugdleider uit het dorp. Hij werd gistermiddag tussen Herpen en Berghem in een sloot gevonden. De politie vermoedt een misdrijf. Alle thuiswedstrijden zijn afgelast. De kantine bleef open voor steun. Een 35-jarige verdachte uit Os zit vast. De politie onderzoekt het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding op 19 mei, rond 21:30 s'avonds in een asielzoekerscentrum in Zeist. Beelden tonen een chaotische situatie met een man, een vrouw en meerdere agenten. De man is aangehouden en weer vrij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over, vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, lekker weekend.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Apollie Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: skiën? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Oekraïense drones vielen afgelopen nacht olieinstallaties aan in het zuiden van Rusland. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond. De gouverneur van Rostov meldt bijna 50 neergehaalde drones. Het Russische ministerie spreekt van 127. Ook raakt een drone een kerncentrale in Zaporizhia. De WHO-directeur Tedros Ghebreyesus is aangekomen in Ituri, Congo, waar de ebola-uitbraak snel uitbreidt. De Bundibugyo-variant veroorzaakt de ziekte zonder goedgekeurd vaccin. Oeganda meldt 9 gevallen. Hulpverlening stagneert door te weinig personeel en gewapend geweld. De VS geeft $80 miljoen extra steun.
3: De Amerikaanse president Donald Trump bezocht begin deze maand China, waar Taiwan centraal stond. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar. Taiwan vraagt zich af of het de steun van de VS behoudt.
4: Ruim 840 passagiers van twee hoge snelheidstreinen zaten een hele nacht vast in Bourgogne door technische problemen op het spoor. De treinen van Trenitalia reden van Dijon naar Parijs en konden daardoor niet verder reizen.
5: Kijken we nog even naar het weer.
4: Vanavond zijn er eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe en trekt vanuit het zuidwesten enkele bui met mogelijk onweer over. Vooral in het zuidoosten. De temperatuur daalt naar 10 tot 18 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump bezocht eerder deze maand China, waar Taiwan het belangrijkste onderwerp was. China ziet Taiwan als een afvallige provincie, terwijl het eiland zich voorbereidt op mogelijke inlijving volgend jaar en hoopt op steun van de VS. Wolfgang Kubicki is de nieuwe leider van de Duitse liberale partij FDP. Met 59% van de stemmen wil hij de partij uit de crisis halen en terugbrengen naar het centrum van de macht. De FDP verloor vorig jaar de kiesdrempel en is in veel deelstaten niet meer vertegenwoordigd. De directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, is aangekomen in Ituli, het epicentrum van de ebola-uitbraak. De ziekte verspreidt zich snel, vooral door de Bundibugyo-variant zonder vaccin. Meer dan 1000 vermoedelijke gevallen zijn gemeld in Congo. Ook Oeganda heeft besmettingen. De WHO roept op tot meer hulp. Oekraïense drones hebben vannacht olieinstallaties in het zuiden van Rusland aangevallen. Onder meer in Taganrog en Armavir. Twee mensen raakten gewond, branden zijn geblust. President Zelensky noemde de actie een terugbrengen van de oorlog naar Rusland. Ook werd de kerncentrale Zaporizhia getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met toenemende bewolking en temperaturen tussen 10 en 20 graden. De wind is zwak tot matig en draait naar zuidelijk. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om, maar jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de straat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Op het terrein van de Finse producent Kelu in Joensuu wordt een 12 meter lange zeppelin gevuld met waterstofgas en aangedreven door een elektrische motor. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op één plek zweven. Ideaal voor bewaking. Finland innoveert om minder afhankelijk te zijn van de VS. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana van 1994 tot 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles levert naar verwachting £100.000 op, ongeveer €115.000. Door technische problemen op het Franse spoor moesten 841 reizigers van twee Italiaanse hoge snelheidstreinen de nacht in de trein doorbrengen. De treinen van Trenitalia reden omgeleid en kwamen stil te staan bij Bouffon. Passagiers klaagden over gebrek aan water, licht en stroom. De vertraging bedroeg 12 tot 13 uur. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze spelen 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. President Donald Trump is klaar met de ophef rond het concert ter ere van het 250-jarig bestaan van de VS. Op Truth Social kondigt hij aan mogelijk woensdag op de National Mall in Washington een bijeenkomst te houden onder de naam Amerika is terug. De VS en Iran liggen ver uit elkaar in de onderhandelingen over een conceptakkoord. Het voorstel bevat een tijdelijk niet-aanvalsverdrag en heropening van de staat van Hormuz. Maar het nucleaire programma blijft onbeslist. Iran behoudt een sterke positie en wil eerst economische verlichting zien. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag om het leven gekomen in de Zwitserse Alpen. Tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern viel hij honderden meters naar beneden en overleed ter plaatse. Op het Finse platteland bij de grens met Rusland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning en inlichtingen. De 12 meter lange zeppelin vliegt 12 uur achtereen en wordt volgende week ingezet bij een Finse NATO-oefening. Hij kan zonder piloot vliegen met kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de kans op onweersbuien toe in het zuidoosten, met bewolking en enkele buien vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt tot 10 graden in het noordoosten en blijft in het zuiden rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te geleden zat je op Eldorado bij ons in de studio.
3: Ja.
2: Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, te gelezen zat je op Oudorp bij ons in de studio.
3: Ja,
2: was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst, aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sparta Kust.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Een 70-jarige bergbeklimmer is vrijdag overleden in de Zwitserse Alpen, nadat hij tijdens het afdalen van de Doldenhorn in het gebied Bern honderden meters naar beneden viel. Het ongeluk leidde tot zijn overlijden. President Trump overweegt de plannen voor de Amerikaanse onafhankelijkheidsviering op 4 juli sterk te beperken, nadat meerdere bekende artiesten zich hebben teruggetrokken vanwege de politieke lading. In plaats van concerten wil hij zelf een toespraak houden tijdens een bijeenkomst onder het motto Amerika is terug. Op het Finse platteland is een moderne zeppelin ontwikkeld voor verkenning, bewaking en inlichtingenverzameling. De zeppelin kan 12 uur vliegen en blijft op dezelfde plek zweven. Komende week worden deze onbemande zeppelins met kunstmatige intelligentie ingezet bij een Finse NATO-oefening. In Engeland wordt binnenkort een zwarte Jaguar XJ40 Sovereign geveild die prinses Diana tussen 1994 en 1997 gebruikte. De auto van de in 1997 overleden ex-vrouw van koning Charles wordt geschat op een opbrengst van £100.000, ongeveer €115.000.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij Nacht.